0: geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Op het WK voetbal hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep. En dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan. Dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo die 2 keer scoorde. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. Overdag opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Lars Militse met het NOS-journaal. OV-medewerkers beginnen over een uur met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8:00 uur, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles dan weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. En de storing met treinen in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers nog rekening houden met vertragingen en uitvallen. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12:00 in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK voetbal. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010.

0: Het weer, het is droog en het is een graad of 19. Overdag opnieuw zonnig, met dan temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, dan mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers gaan rond deze tijd staken. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer over de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends. Maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen omdat alles weer moet worden opgestart. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. Dat is 70 keer meer dan een jaar eerder, meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt ook dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar bezig zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgen Spanje en Syrië. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaat lid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op, het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Die ontsnapte waarschijnlijk zaterdag. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat het helemaal niet kon. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park in Hilvarenbeek. Beekse Bergen gaat proberen om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Overdag opnieuw veel zon met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog iets warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.

0: Lars Melietse met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8:00 PM, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen zullen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn vaker kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als een ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Het gebeurde vorig jaar 270 keer en dat is een stijging van 35% ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. De meeste kinderen werden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De topspeler zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunt op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag opnieuw zonnig bij temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met staken. Daardoor rijden er vanochtend geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur vanochtend, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles moet worden opgestart. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in steden als Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Het gaat niet goed met de kinderrechten in Nederland. Op de Kids Rights Index staat ons land nu op plek 22... 4 jaar geleden stond Nederland nog in de top 10. De daling heeft onder meer te maken met obesitas onder kinderen, wat vaker voorkomt. Ook lukt het volgens Kids Rights niet goed om problemen aan te pakken als kinderarmoede. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0. Dat is mede dankzij 2 treffers van Cristiano Ronaldo. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat helemaal niet kon. Het gebeurde waarschijnlijk zaterdag. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park. Beekse Bergen gaat proberen de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag veel zon bij 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

feest is geweest. De zon stijgt in de stad, ik sta voor het raam en drink nog wat. Mijn hart is vol, mijn hoofd zacht.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Er rijden vanochtend op veel plekken geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Vakbonden FNV en CNV staken vanwege het inkorten van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken.
1: Mensen hebben zich eigenlijk verzekerd of het idee gehad dat ze verzekerd waren tegen ziekte, tegen werkeloosheid. En op een achtermiddag bedenken drie partijen met elkaar dat ze daar wel eens op kunnen bezuinigen. En dat gebeurt heel radicaal en dat raakt iedereen heel hard.
0: De OV-staking duurt tot vanochtend 8 uur. De NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. En bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. 70 keer vaker dan een jaar eerder. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgens Spanje en Syrië. De treinstoring in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 00:30 vannacht reden de eerste treinen weer. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde gisteravond 2 doelpunten tegen Oezbekistan.
2: Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Hij is het nog niet verleerd. Hij heeft alle discussies gehoord en hij antwoordt met 2 doelpunten.
0: De wedstrijd Engeland-Ghana leverde vannacht geen doelpunten op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Dan het weer nog zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland en 30 tot 33 graden aan de kust. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam bij Zoetewoudendorp heb je een half uur vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden op de A4. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Oude Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
7: Gouwe Stad.
8: Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden.
9: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
10: Goedemorgen, lieve luisteraar. Welkom bij Gast uit de Streek. Mijn naam is Jerika Olstorn. Achter de knoppen zit natuurlijk Arjan Doelman. En onze gast van vandaag is een man die zijn sporen in de Goudse cultuursector heeft verdiend. Ooit begonnen bij de muziekschool en nu directeur van het Goudse Filmhuis. Hugo van den Hoek Oostende. Ja. Welkom, hallo. Hugo.
11: Ja.
10: We hebben afgesproken, zeg je en jij... Omdat dat voor een gesprek gewoon iets prettiger is.
11: Zeker.
10: Welkom. Ik wou beginnen met een kleine introductie om jou een beetje te leren kennen. Mag ik vragen waar en wanneer je geboren bent?
11: Ja, dat is 16 mei 1960 in Bergen op Zoom.
10: Bergen op Zoom?
11: Ja.
10: Oeh, dat is niet eens Zuid-Holland.
11: Nee. Nou ja, mijn ouders kwamen wel uit Zuid-Holland. Die hebben elkaar in Rotterdam leren kennen. En mijn vader kreeg een baan in Bergen op Zoom. En toen zijn ze snel getrouwd. Want ja, je moest getrouwd zijn.
10: Natuurlijk. Ja.
11: Dus toen, en toen zijn ze dus naar Bergen op Zoom verhuisd.
10: Bergen op Zoom, geboren. Tot wanneer ben je daar gebleven?
11: Nou ja, totdat ik ging studeren met mijn 18e. Toen ben ik in Leiden gaan studeren.
10: En
11: orthopedagogiek.
10: Orthopedagogiek, ja. Heel cultureel.

0: Nee. Nou ja, meer dus het sociale, dat sprak me heel erg aan. Ik had een tijdje met, toen heette het nog invalide padvinders gewerkt. Want ik zat zelf bij de padvinderij toen nog. En toen ben ik daar heb ik een weekend meegeholpen. En dat vond ik zo leuk om te doen. En toen zei iemand van, nou ja, als je dat leuk vindt en iets wil studeren wat die richting op gaat, dan moet je orthopedagogiek gaan doen.
1: Dat was letterlijk scouting voor mensen met een gehandicap.
0: Ja, ja.
1: Oh, bijzonder. Toen ben je orthopedagogiek gaan studeren?
0: Ja.
1: Heb je daar iets in gedaan?
0: Nee.
1: Heb je hem wel afgemaakt?
0: Ik heb hem afgemaakt. Ik ben afgestudeerd. Ik zeg altijd van orthopedagogiek is de beste managementopleiding die je kunt hebben.
1: Waarom?
0: Management is gewoon gaat over hoe ga je met mensen. En dat is wel wat je daar leert in zo'n sociale studie. Dus maar aan het eind van mijn studie zong ik in 3 koren en ik had zangles en allemaal dat soort dingen. Toen zei mijn zanglerares van jij moet naar het conservatorium. Nou, toen kon dat nog. Toen kon je nog een tweede studie beginnen. En eigenlijk al voor mijn afstuderen zat ik in het voorbereidend jaar van het conservatorium. En na mijn afstuderen ben ik meteen doorgegaan met zang. En ik ben afgestudeerd uiteindelijk in zang en koordirectie.
1: De zang, daar wil ik later nog even op terugkomen. Maar dan eerst, je bent dus van Berg op Zoom naar Leiden gegaan. Mag ik vragen hoe, met wie, waar je nu woont?
0: Ja, nou ja, ik woon dus nu hier in Gouda, echt op een paar honderd meter in het centrum. Getrouwd met Tanja en 2 dochters, maar die zwerven de hele wereld rond. Dus dat is
1: die zijn dus boven de 18, mag ik dan aannemen?
0: Ja, ze zijn allebei, het is een tweeling, ze zijn allebei 26. Of 25 nu nog, ze worden heel binnenkort 26. Ja, en hun
1: zwerven ze dan ook met z'n tweeën of wel los van elkaar?
0: Nee, de een zit nu in Bilbao, bij Murcia in de buurt, voor haar PhD die ze in Helsinki volgt.
1: Oh.
0: Ze heeft een baan in Helsinki en de andere die zit nu in Malmö om haar studie af te ronden.
1: Nogal noordelijk.
0: Ja, maar dat is een soort van toeval.
1: Toeval.
0: Ja.
1: Oh, wat leuk. Dus 2 dochters,
0: ja.
1: Uitgevlogen, huisdieren.
0: Ja, 2 katten. En dat is wel heel grappig. Die hebben we hier uit het asiel gehaald in Gouden. En dat waren katten die nergens terecht konden. Omdat ze dus ooit verwaarloosd zijn. En ze zijn heel schuw.
1: Oh.
0: En mensen vinden dat niet zo leuk.
1: Nee, maar dan komen ze niet op schoot zitten.
0: Absoluut niet. Nee, ze schrikken nog steeds weg na een half jaar van ons. En wij vinden het een uitdaging om... heel mooi dat ze dus... Je merkt dat ze langzaam... minder achterdochtig worden. Dus.
1: Want hoe lang zijn ze nu bij jullie thuis?
0: Ja, al meer dan een half jaar. Ja.
1: Oh, niet al 3 jaar.
0: Dus nee, dat
1: er
0: niet,
1: is maar... nog hoop dat ze...
0: Ja, maar we moeten niet verwachten dat ze echt...
1: Niet een schootkat.
0: Nee.
1: Maar in ieder geval, ze hebben nu een goede plek.
0: Ja, ja.
1: Oh, dat is mooi. en Tanja is al hoe lang in je leven?
0: En dat is goed, vanaf 96. We hebben elkaar in Rotterdam leren kennen. Zij was een van mijn leerlingen van de koorscholingscursus die ik gaf.
1: Oh.
0: Dus dat was even wat... maar nee, we hebben elkaar daar leren kennen. En vrij snel...
1: Cursus.
0: Aan het eind van de cursus is het ook... Meteen het eind van de cursus is het ook aangegaan, laat ik zo maar zeggen. En dat was in mei. En in september kochten we samen een huis.
1: Zo! Ja, geen gras eroverheen groeien.
0: Als je het zeker weet, weet je het zeker.
1: Ja, dat is mooi. Dat is heel mooi. Wat leuk. Dus de kunst, dat is in ieder geval zingen.
0: Ja.
1: Dat is al een pure vorm van kunst natuurlijk. Doe je daar nog steeds iets mee?
0: Nee. Behalve dus
1: onder de douche
0: en
1: op de fiets.
0: Ja.
1: Oh, nee, wat jammer. Mis je het?
0: Nee, op zich niet. Niet om op die manier met zingen bezig te hoeven zijn. Ik wil nog wel eens ooit weer eens in een soort ensemble zingen. Dat vind ik, dat heeft mij ooit... richting het zangvak getrokken. Niet om echt solist te worden. Maar juist om met andere stemmen samen iets te iets te bouwen.
1: Hmm,
0: en dat,
1: mooi, ja.
0: Dat, je hebt allemaal je eigen lijntje, maar al die lijntjes bij elkaar vormen gewoon een prachtig kunstwerk. En dat vind ik wel mooi.
1: Oh, dit vind ik wel een. Dus dat zingen in een koor met elkaar een prachtig kunstwerk maken.
0: Ja.
1: Die orthopedagogiek, waar de mensen, mensenmanagement eigenlijk getraind is. Is dat dan de combinatie waarom je gekozen hebt om je werkende carrière als bestuurder in de kunstsector door te brengen?
0: Nee, daar ben ik eigenlijk een soort van ingerold. Ik kreeg een baan in Zeewolde, zowel als koordirigent als zangleraar op de muziekschool. En toen ben ik wat coördinerende dingen gaan doen. En op een gegeven moment wilden ze een erkende muziekschool worden. Dus er moesten beleidsstukken geschreven worden. Nou ja, toen zeiden ze van Hugo, jij hebt gestudeerd, dus jij kan goed schrijven. Wil je de beleidsstukken schrijven? En daarna zei toen was er nog inspecteur voor het kunstonderwijs. En die zei van ja, er moet wel 5% inhoudelijke leiding zijn. Wil je een erkende muziekschool zijn? En toen keken ze naar mij, wil jij geen directeur worden?
1: Toen en in welke stad was dit, sorry?
0: Dat was in Zeewolde.
1: Zeewolde.
0: Op places. Maar toen had ik zoiets van, moet ik nou andere mensen gaan vertellen wat ze moeten doen? Dat beeld had ik van een directeur. En toen de eerste keer, iemand die had ook een paar uur ondersteunende uren. En die kwam naar me toe op de eerste dag en die zei van, Hugo, dit en dit en dit speelt. Wat moet ik doen? En toen zei ik van, wat vind je zelf? Wat denk je zelf? En toen kwam hij met wat hij eigenlijk dacht dat er moest gebeuren. Ik zei, volgens mij is dat fantastisch, dat moet je doen. En dat is een beetje ook de stijl van leidinggever
1: die
0: past. Want mensen die op de werkvloer dingen doen, die weten het beste hoe dingen lopen. En natuurlijk moet ik dan het grote plaatje in de gaten houden. Mm-hmm. En kijken hoe het allemaal bij elkaar past. Maar luister alsjeblieft naar de mensen op de werkvloer.
1: Dat, ja, oké.
0: Okay, en dan is de orthopedagogiek, dan is pedagogiek een mooie studie. Want je leert je voortdurend, je leert je in mensen verplaatsen. Mm-hmm. En dat soort dingen. En dat moet toch de kern zijn van het samenwerken.
1: Ja, dat moet de kern zijn van het samenwerken. Maar dan zit er waarschijnlijk in jouw brein al iets analytisch. Wat dat dan zorgt, of dat dat grote plaatje ook goed in beeld blijft.
0: Ja, nou ja, dat grote plaatje, het bouwen aan het grote plaatje, dat is natuurlijk ook dan mijn rol. En, maar ook dat moet je echt samen doen. En dan moet je goed luisteren naar de mensen die het werk doen. En dan ben ik wel degene die dat grote plaatje maakt, mm-hmm. maar wel met allemaal input vanuit dus de organisatie, vanuit de mensen die het werk zelf doen.
1: Luisteren dus.
0: Ja.
1: Ja. En dit was in Zeewolde.
0: Ja.
1: Maar we zitten hier in Gouda, gast uit de streek. Dus hoe ben je hier terechtgekomen?
0: Nou, dus ik heb tussendoor nog even in een tweede baan naast Zeewolde in Nieuwekerk aan de IJssel. Ik heb daar een paar jaar de muziekschool geleid.
1: Iets dichterbij al?
0: En dat was al een stukje dichterbij, ja. En toen nog 1 jaar in Uithoorn. Dat vond ik heel leuk om te doen, maar dat was best een eind weg. En toen kwam de baan in Gouda vrij.
1: Waar woonde je?
0: Ik woonde nog steeds in Rotterdam.
1: Oh ja.
0: En, want ik ben toen ik ging studeren in Rotterdam, ben ik ook in Rotterdam gaan wonen. Mm-hmm. En daar heb ik dus Tanja leren kennen. Maar toen kwam die baan in Gouda. En toen had ik zoiets van, ja, dit is gewoon de plek waar ik het beste. Ik ben heel erg van samenwerken. En dan zie je zo'n stad en dan denk je van, er is een schouwburg, er is een bibliotheek. Het zijn allemaal andere organisaties. En wat mij zo leuk leek, is om met die organisaties allemaal dingen samen te gaan doen. Dus daarom wilde ik gewoon heel graag die baan in Gouda. Bij de muziekschool.
1: En dus echt door de muziekschool ben je in Gouda terechtgekomen?
0: Ja, want mijn dochters waren 4 jaar, gingen net naar de basisschool. En toen hadden we zoiets van, ja, dan kunnen we het beste nu de keuze maken. Zodat ze dus, ze hebben echt volgens mij 1 maand in Rotterdam op een school gezeten. En zijn toen hier bij het palet gekomen.
1: Oh.
0: En hadden wij dus een huis hier in Gouda gekocht.
1: Aha. Ik wil nog heel even terug naar jouw opgroeiende periode, waarbij je in ieder geval al hebt verteld dat je vrijwilligerswerk hebt gedaan bij de scouting.
0: Ja.
1: Maar wat voor puber was je? Wat voor mens was je toen?
0: Ja, nou...
1: Opgroeiend, adolescerend. Is dat een woord?
0: Ja, nou ja, heel erg... hoe zeg je het? Eigenwijs, maar toch ook een beetje eenkennig. Ik bedoel, in de zin van... De hele wereld om me heen, hè, daar was ik niet zo mee bezig. Ik was er ook niet zo mee bezig van hoe ik eruit zag. Ik was ook wel iemand die dus na school niet de kroeg of wat dan ook. Maar ik ging urenlang wandelen langs de Oosterschelde. Dat soort dingen. En dan zat ik in mijn hoofd met allemaal verhalen en dat soort dingen. Dus
1: in dat hoofd wel ook al... Ja, als je in je hoofd zit met verhalen, dat klinkt voor mij ook al wel kunstig, zeg maar. Creatief.
0: Ja, dat weet ik niet. Dat voelde toen in ieder geval niet zo.
1: Nee.
0: Ik was wel dus heel veel in met muziek bezig. Ik speelde gitaar, ik had les op de muziekschool, dat soort dingen. Dus voor de rest...
1: Dus die muzikale kant zit er altijd al in.
0: Ja.
1: Ja. En dus niet echt... van het meedoen met de groep.
0: Nee.
1: Wel liefde voor de mens, hoor ik. Is dat een goede...
0: Ja, maar
1: conclusie
0: ik moet eerlijk zeggen... voordat ik dat... dat ik dat ook door schade en schande... ook een beetje in tijdens mijn studententijd heb... want ik was zo maar aan het zenden... en toen zeiden gelukkig mensen in mijn studententijd tegen me van... maar ik wil ook gehoord worden, luister eens naar mij... En dat heeft bij mij wel een knop omgezet.
1: Oh.
0: Dat ik dacht van, als je vrij inkennig bent en alleen maar met je eigen ding bezig bent, dan ben je nog niet echt op een ander gericht.
1: Nee, maar als je dan, ik vind het beeld nog lastig dat je zegt, ik liep langs die Schelde. Of je liep langs de Schelde, toch?
0: Oosterschelde.
1: Oosterschelde, ik dacht ik mis iets.
0: Bergen,
1: je liep langs de Oosterschelde, je zat in je hoofd. Dat klinkt niet als iemand die zendt. Dus als je dan eenmaal met mensen was, dan...
0: Nou, vertelde ik mijn verhaal, ja.
1: Oh.
0: Ja, en dan was ik nog niet zo luisterend. Ja.
1: Ja, maar wat mooi dat mensen dat dan zeggen.
0: Ja.
1: En dat je daar wel iets mee gedaan hebt.
0: Ja, ja, nee, maar dat was wel een eye-opener. Dus.
1: En dan vervolgens die studie, waarbij je natuurlijk sowieso...
0: Nou ja, in die studie was het sowieso al
1: naar mensen.
0: Om, dus dat heeft ook wel elkaar versterkt, ja.
1: Oh. Leuk. Heel leuk. Ik wou even naar een stukje muziek gaan.
0: Ah, ja.
1: Ik heb geluisterd alvast van tevoren, want ik kende het nummer helemaal niet. Java Jive van de Pupin Sisters.
0: Ja.
1: Pupini Sisters. Waarom heb je voor dit nummer gekozen?
0: Nou ja, één is natuurlijk de liefde voor zang. Ook een beetje nostalgie. Mijn ouders die hadden ook verschillende... platen van onder andere dus de Andrew Sisters. En dat vond ik hartstikke leuke muziek. En de Pupini Sisters die werken volgens eenzelfde soort formule. Ze hebben ook verschillende nummers van de Andrew Sisters ook zelf op de plaat gezet. Maar ook wat modernere, wat andere werken. Nou, dit is een van die andere werken die zij ook hebben bewerkt voor dus die drie stemmen. Ja, en ik vind het gewoon prachtig gezongen. En wat ik vooral heel mooi vind, wat ik even wil meegeven... het zijn ook drie hele verschillende stemmen. En in dit nummer hoor je ze straks na elkaar... en dan hoor je hele verschillende, een beetje Marilyn Monroe-achtige stem. Maar nou ja, dat vind ik... en ik vind ze alle drie prachtige stemmen. Dus dat wilde ik graag laten horen.
1: We gaan er naar luisteren. Java Jive.

0: Ja, hier kun je wel in verdrinken.
1: Heerlijk, heerlijk.
0: In verdrinken, koffie.
1: Ja, ja, ja.
0: Ook een liefhebberij.
1: Ja, ja, nee, ik hou heel erg van koffie. Dus
0: koffie en zo.
1: Heel van lekkere koffie. En dat vind ik leuk, want het filmhuis, we hebben echt hele lekkere koffie.
0: Oh,
1: dat,
0: nou.
1: Dus daar heerlijk.
0: Ga ik dan ook straks op terugkomen, goed? het is mij nu duidelijk dat de muziekschool wel bij je past. Zang, het is prachtig. Hoe was dat? Wat was er überhaupt de staat? Was er al muziekschool in Gouda?
1: Ja, dat was een hele goede muziek. De vorige directeur die had dat echt prachtig opgebouwd. Maar het was echt zo'n traditionele muziekschool met een prachtig orkest enzovoort enzovoort. Maar de maatschappij die vroeg eigenlijk veel meer om culturele educatie. Ook in de breedte, ook op de scholen. En toen zei hij eigenlijk van ik ga niet afbreken wat ik opgebouwd heb. Voor hem was het afbreken als je dus dingen moest doen als in die scholen in enzovoort enzovoort. Terwijl dat voor mij nou juist...
0: Welk jaar hebben we het nu over?
1: 2004.
0: 2004, ja.
1: En de gemeente had echt zoiets van, wij willen dat jullie meer gaan meteen. De brede school was in 2001 gekomen.
0: Ja.
1: En ze wilden toch dat culturele organisaties daar dan een rol in gingen spelen. En ik vond dat nou juist een heel belangrijk om te gaan doen, om in de breedte cultuur beschikbaar te stellen. Dus daar wilde ik heel graag mee aan de slag.
0: Juist de samenwerking zoeken.
1: Ja.
0: En is dat gelukt?
1: Ja, nou ja, daar kwam dus ook uiteindelijk de samenwerking met de werkschuit uit voort. Want ook de werkschuit die kreeg als opdracht tussen aanhalingstekens om de scholen in te gaan. En dan denk ik van ja, we kunnen dus met muziek de scholen ingaan. En we kunnen met dans en zo de scholen ingaan. Apart. Maar dat zijn dingen die je het beste gewoon samen kunt doen. En zo zijn we eigenlijk ertoe gekomen. Dat we zeiden van ja, eigenlijk moeten wij één organisatie worden. En dat vond de gemeente ook heel mooi.
0: Dus toen dat hebben jullie toen samen besloten?
1: Dat hebben wij samen besloten. Nou, dat was wel grappig. Want de gemeente kwam ook. Er kwam een gemeenteambtenaar bij ons langs. En die zei van... ik heb de opdracht gekregen om te kijken of jullie samen kunnen. Dus kunnen jullie mij de FTE's geven en nog wat dingen. En dan moest zij kijken wat er mogelijk was. Nou, toen zeiden wij meteen van nee, dat willen wij gewoon zelf doen. Dus
0: zoals je ook leiding geeft, luister naar de mensen in je organisatie. Zo moet de gemeente dus ook luisteren naar de mensen.
1: Ja, nee, absoluut. Laat het gewoon over aan. Die kunnen dat best wel heel goed. En daarna hebben we ook echt wel heel goede steun van de gemeente gekregen om dus dat voor elkaar te krijgen.
0: Op die manier. Maar dat was niet gelijk de echte fusie. Dat was nog samenwerken.
1: Ja, en die gesprekken, dat kwam vanaf 2007 of zo. En dan wordt gekeken van... toen zijn wij gaan fuseren. Toen werd het Kunstpunt Gouda.
0: Mm-hmm.
1: En dat was volgens mij 2009. En toen had de wethouder ook gezegd van... nou, als jullie fuseren, gaan we kijken of we dus één plek kunnen vinden voor waar jullie samen kunnen zitten. Want we zaten nog steeds in de boerderij en op de Westhaven.
0: En op de Westhaven en het grote pond.
1: Ja.
0: En toen is er gekeken waar kunnen we samen en dat is de werkschuit geworden.
1: Cultuurhuis Schaarspinnerij geworden uiteindelijk.
0: Oh, ik dacht dat daar nog een fase voor zat.
1: Nee. De werkschuit was dus de creativiteitsinstelling, hè, dus waar Carrie leiding aan gaf. Dat was de werkschuit op dus de Bloemendaalsweg.
0: Ja.
1: En wij zaten in de muziekschool aan de Westhaven. En vanuit die twee panden wilden we iets, moest iets anders. We hebben ook nog toen destijds voor de chocoladefabriek gekeken. Maar daar konden we geen grote theaterzaal in kwijt. Die hadden we wel nodig.
0: Ja.
1: En uiteindelijk is toen de Gaarspinnerij gekomen. En toen hebben we daar... ben ik op een gegeven moment, na een jaar hebben we gezegd van... nou ja, we waren beide directeur. Dat was een beetje een rare constructie. En toen zei Carrie van, nou weet je, ik ga vervroegd met pensioen. En toen was ik directeur. En toen kwam ook die Gaarspinnerij. Dat ontwikkelen, dat vond ik hartstikke leuk om te doen. Samen met de architect, met de gemeente kijken van... Oké, je hebt een plan van eisen. En wat wil je allemaal in zo'n gebouw hebben? Wat heb je allemaal nodig? En hoe geef je dat een plek? Dat was wel een hele leuke uitdaging.
0: Een hele leuke job. en dat... Want we begonnen met de muziekschool die dus meer naar de scholen moest.
1: Ja.
0: Waarom? Vond je dat?
1: Ja, nee.
0: Vond je dat ook? En ja, waarom
1: absoluut,
0: moest dat?
1: Van de maatschappelijke rol die je hebt als culturele organisatie. Dus je wordt gesubsidieerd door een gemeente. Je hebt toch een maatschappelijke rol te vervullen. En dat is dus niet voor, die kinderen die dus
0: blokfluitles komen.
1: Ook wel, voor kinderen die daar muziekles willen. Daar ben je nog steeds van. Maar idealitair voor in de volle breedte dat je iedereen bereikt. En dat doe je op de scholen. En dat je vervolgens op die scholen kinderen die dus willen verdiepen, dat je die dus ook helpt om dus nog... naschools, en dat is het mooie van de brede school. We hadden een onderschoolsprogramma voor de brede school en een naschoolsprogramma. Mm-hmm. En dat je vandaar dan kan geven, kinderen die dan echt denken van wauw, dit vind ik geweldig, dit hier wil ik blijven doen. Dat die dan dus op les kunnen komen.
0: Want even gewoon een klein uitstapje naar het onderwerp kunst. Is kunst belangrijk?
1: Absoluut.
0: Waarom?
1: Nou ja, omdat dus... voor verschillende... Op verschillende dingen. Het is natuurlijk een uitingsvorm. En het is... en waar we het net over hadden... Bij dit lied. Ik bedoel, je vindt... Door daar het gesprek over aan te gaan... Kom je... bij kunst... Het mooie van kunst is... Er is eigenlijk niet iets goed of fout. Ik bedoel, je vindt het mooi of je vindt het niet mooi.
0: Ja, want we hadden net tijdens het nummer... zei jij bij de tweede stem, deze vind ik de mooiste. Maar ik vond de eerste het mooiste.
1: Ja. Ja, en dan is het gesprek waar je kunt hebben van... wat maakt dat je dat eerste zo mooi vindt? Wat maakt dat ik die tweede zo mooi vind? Want iemand anders vindt dat die derde misschien dat het mooiste.
0: Ja, en nu gaat het over stemmen, maar dit kan natuurlijk gaan over... Alles in de kunst. En waarom is het zo belangrijk? Want jij zei toen, maar dit is zo belangrijk. Dat je praat over waarom vinden we dit mooi. Maar waarom is het belangrijk om het daarover te hebben?
1: Nou, het is niet zozeer de belangen van wat er om te hebben over mooi of niet mooi. Maar dat je dus, hoe zeg je dat? Het gaat er vooral om wat kunst met je doet. En daar... En daar zit dus een, hoe zeg je dat? Daar zit wel heel erg een maatschappelijk component in. Toevallig, vanmiddag openen we een expositie in het filmhuis. En dat gaat over jongeren uit Gouda. Die samen met jongeren uit Malawi hebben ze een project gedaan. Kunst is daar een middel in geweest om dus dat gesprek met elkaar te hebben. Je maakt een foto, je stuurt die foto op met een verhaal. En de ander reageert weer, ook met een foto. Je hebt samen een gesprek en daarna reageert die ander ook weer met een foto en een verhaal. En dan zie je dat jongeren heel ver weg in Malawi, dat die echt dezelfde dingen meemaken als jongeren hier in Gouda. En dan is de kunst gewoon een facilitator, een iets wat maakt dat je dus dat gesprek op een mooie manier kunt voeren.
0: Ja, en dat je het populaire woord verbindt.
1: Ja, nee.
0: Je verbindt.
1: Ja.
0: En je ziet dus niet alleen de verschillen, maar de overeenkomsten. Ja. Is dat een belangrijk?
1: Nou ja, nee, maar het punt is dan ook dat die verschillen helemaal niet erg zijn. En dat je dus gewoon het gesprek kunt voeren zonder dat je dus het eens moet worden over van dit is juist en dat is juist. Nee.
0: Ik heb gelijk.
1: Je hebt, wat dat betreft, dat vind ik überhaupt. Ik bedoel, ik zou heel graag hier een dialoogcentrum willen beginnen in Gouda. Niet een debatcentrum, want een debat betekent van, wie heeft de grootste mond en wie kan het hardste roepen.
0: Ja, terwijl ik zelf debat altijd wil hebben als... Kijk, ik heb gelijk, maar ik weet, jij vindt ook dat je gelijk hebt. Dus ik wil graag weten, waarom vind jij dan dat jij gelijk hebt En wat kan ik daar dan van leren?
1: En dat is het hele interessante. Ik denk nooit dat ik gelijk heb. Want voor mij is het zo van, ik heb een die open houding. Ik heb een beeld en dat beeld dat is ontstaan uit allerlei eerdere gesprekken, eerdere indrukken, wat dan ook. Maar ik heb bij geen beeld wat ik heb van dit is gewoon per se. Ik heb wel duidelijke ideeën over waar we het vooraf over hadden over. Schoonheidsidealen en allemaal dat soort dingen. Daar heb ik wel stevige ideeën over.
0: Stevige ideeën?
1: Maar het is niet zo van, ik heb daar echt gelijk in.
0: Nee, maar je hebt wel... Oké, dus die stevige ideeën, die staan open voor de mening van de ander.
1: Ja, waarbij ik ook wel van uitga dat de ander open moet staan voor... ook weer de mening van anderen. En dat is denk ik hoe we met elkaar... Hoe we dan toch die verbinding kunnen krijgen. Want dan kan je ook op een gegeven moment zeggen van... oké, we zijn het niet eens... maar we hebben wel goed naar elkaar geluisterd.
0: En daarom is het belangrijk, vind jij... dat je niet een debat noemt... maar een dialoog. Ja. Omdat je vindt dat je altijd open staat...
1: Ja.
0: voor wat een ander. Want die heeft ook dingen meegemaakt... waardoor diegene... vindt wat hij vindt.
1: Ja, ja. En dan ben ik heel benieuwd van... wat zijn dan de dingen die gemaakt hebben dat jij vindt... wat jij vindt. En daarom is een debatcentrum is zenden... een dialoogcentrum is luisteren. In eerste instantie goed luisteren. En daarop reageren.
0: Ah, dus weer het luisteren naar de ander... is weer een belangrijk... terugkomend element. en die kunst... Ja, want je hebt het nu vooral over kunst tot je nemen en daar iets mee doen. Is het maken van de kunst nog een belangrijk?
1: Ja, absoluut. Omdat mensen dus daar zichzelf in kunnen uiten. En dat vind ik nou juist het belangrijke van die cultuureducatie en nou ja, de brede cultuurbeoefening waar we het steeds over hebben. Dat mensen de ruimte krijgen om dus met die kunst en cultuur bezig te zijn. Het maken van kunst en cultuur. Cultuurparticipatie heet dat dan. Daar ben ik heel erg op gefocust. En ik ben ook adviseur bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. En daar zie je prachtige projecten van hoe bijvoorbeeld ook een culturele organisatie met een maatschappelijke organisatie samenwerkt. Om dus, maatschappelijke organisatie heeft dus expertise in de doelgroep. Culturele organisatie heeft expertise in hun kunstvorm.
0: Ja.
1: En die twee gaan samen kijken hoe ze dus een project kunnen doen speciaal voor die doelgroep.
0: En mag ik dan nog, voordat we naar het volgende nummer gaan, aan je vragen wat dan, of je ook een idee hebt waarom dit nu, in de tijd waarin we nu leven, 2026 en volgend jaar en de komende 5 jaar, waarom hebben we nu die kunst en het filmhuis. Waarom is het nu nodig? Heb je daar nog iets extra's bij?
1: Ja, nee, maar dat is nu precies dat. Dat mensen, en daar heb ik nog prachtige voorbeelden van, hoe mensen dus juist door dus bezig te zijn met die kunsten met elkaar in gesprek komen, waardoor ze dus in deze maatschappij waar het alleen maar om zenden gaat, social media is eigenlijk alleen maar zenden, is gewoon niet meer luisteren. Dus we moeten veel meer terug naar dat we dus de ontmoeting faciliteren. En vanuit die ontmoeting het gesprek aan kunnen gaan. En dan zijn de kunsten echt een heel mooi medium om dus dat gesprek te initiëren.
0: Super, dan kom ik straks op de ontmoeting faciliteren. Die heb ik even opgeschreven voor na het nummer. Want het tweede nummer dat jij gekozen hebt is Katharina and the Waves.
1: Yes.
0: Love, Shine a Light.
1: Ja.
0: Wil je daar vooraf iets over zeggen?
1: Nou ja, kijk, nou, het grappige is dat toen ik zei van ik moet 3 nummers inleveren. Toen zei mijn partner Tanja meteen van, dit nummer. En waarom? Zei ze, nou ja, dat zing je heel vaak. En dat was mezelf niet eens meer bewust. Het is gewoon een heerlijk nummer. Het is... je krijgt op een gegeven moment, when it all shine a light together. Dat die uithaal, heerlijk vind ik dat. Maar ook, het haakt ook aan op waar we het net over hebben. Van, weet je, mensen moeten toch veel meer, ik vind het een beetje soft nummer wel, love shine a light. Maar het is wel wat in deze tijd ontzettend mist, dat mensen dus Op social media worden alleen maar lelijke dingen geroepen. Mensen zouden toch eigenlijk even meer wat warmte moeten hebben en warmte moeten delen. En dan is dit
0: Ja, goed gezegd. Love Shine, ik wou erover zeggen. Het is voor mij namelijk een guilty pleasure. En zo zien we naar mij dat die guilty pleasures toch ook gewoon weer, net zoals clichés,
1: gewoon mogen.
0: Een zin van waarheid in zich hebben. Dus we gaan even luisteren naar Love Shine Alive.

0: Nou, ik hoop dat de luisteraars ook even uit hun dak zijn gegaan. Wij hier in de studio in ieder geval wel. Oké, dus. Gouda, Kunstpunt, Garenspinnerij. En toen ben je even vertrokken.
1: Ja, nou.
0: Ook qua wonen of alleen qua werken?
1: Ik ben in Gouda blijven wonen. Maar ik vind dat als je manager bent bij een cult, bij welke organisatie dan ook. Ik vind dat je dat eigenlijk maximaal 8 jaar moet doen.
0: Mm.
1: En dat is goed voor jezelf, voor je eigen ontwikkeling. Het is ook goed voor de organisatie, dat er gewoon iemand anders aan het roer komt. Het was wel zo dat na 8 jaar dat ik er zat, waar zaten we midden in dus de fusie en het bouwen aan aan dat nieuwe gebouw. Nou, dat nieuwe gebouw was in 2014 klaar. Toen heb ik nog 2 jaar daar aan gewerkt om dat draaiend te maken. En toen had ik zoiets, ik wil iets anders. En eigenlijk wilde ik iets heel anders. Ook misschien zelfs weg uit deze sector. En dan krijg je toch dat in Eindhoven, dat lokte het wel. Eindhoven, grote organisatie, had precies hetzelfde. 2 gebouwen gingen naar 1 gebouw. Ze waren gebouwen in eigendom. Dus het ene werd verbouwd met het geld van de verkoop van de ander.
0: Mm.
1: En die verbouwing was al geregeld, maar ik heb dus dat hele jaar...
0: Welk bedrijf was dit?
1: Dat was CKE, Centrum voor Kunst.
0: Oh, wel
1: Centrum voor de Kunsten Eindhoven. Het was eigenlijk een Kunstpunt Gouda, maar dan vele malen groter en dan voor Eindhoven. En dat heb ik dus 2 jaar gedaan. Ik kwam daar als de nieuwe directeur, terwijl de vorige was, was ontslagen door de Raad van Toezicht. Dat was een heel ding. En iedereen was daar pissig over.
0: Oh.
1: En nou ja, dat is ook niet de beste manier om daar te starten. Dus het werd eigenlijk toch meer een soort van crisismanagement. En toen heb ik ook na 2 jaar gezegd van ik heb nu de boel, in ieder geval de band met de gemeente hersteld. Ook de band met andere organisaties, want de organisatie werd toch best wel een beetje gezien als een autoritaire monopolist.
0: Mm.
1: En ik ben meteen dus ook weer de stad ingegaan. Gesprekken met iedereen voeren van oké, wat kunnen we samen, wat kunnen wij voor jou betekenen enzovoort.
0: Enzovoort.
1: Dat vooral. En dan, dus dat was gelukt. En toen had ik zoiets van ik ga nu toch echt iets heel anders doen. En toen ben ik bij de gemeente Den Haag gekomen als beleidsambtenaar cultuureducatie. Dat is hartstikke... Nou ja, het leuke was dat ik daar dus de noten cultuureducatie mocht schrijven. Dus ik heb voor Den Haag... En dan het leuke is, tuurlijk, de politiek zegt van... De ene wethouder zegt van ik wil voorschoolse educatie. De ander zegt van ik wil mbo. En natuurlijk heb je toch ook primair onderwijs en voortgezet onderwijs... waar je al dingen in deed. Maar dan heb je voor de rest best wel heel veel ruimte om dat in te vullen. En ik had zelf zoiets, ik wil die verbinding waar ik het net over had. Wat de brede school hier heel goed doet, is dat je dus nogmaals in de breedte kinderen bereikt met cultuureducatie. En dat je dan kijkt van hoe kan je dat... En in Den Haag was het grote probleem dat je dan toch met die wijken zit en het culturele instellingen zijn heel ver weg.
0: Mm-hmm.
1: En toen heb ik nog als 7e hoofdstuk in de nota geschreven van cultuur in de buurt. Dat dus kinderen, als ze dus op hun school cultuureducatie hebben gehad, dat we dan kijken van wat kunnen wij in die wijk zelf doen, zodat die kinderen ook lopend naar het vervolgtraject kunnen.
0: Ja, om ze vast te houden in die
1: En dat was hartstikke leuk om te doen. Maar na 2 jaar had ik zelf, maar ook mijn leidinggevende, toch wel echt het idee van dat ik geen ambtenaar ben. Ik was te eigenwijs. Dus toen hebben we ook gezegd van laten we er maar een punt achter zetten.
0: Ja, dus dat beleid, dat was eventjes leuk, maar niet je ding.
1: En ook echt heel goed. En wat ik net zei, het is heel mooi om toch wel van baan te wisselen. Dan ging het bij mij op een gegeven moment dan toch wel heel snel, periodes van 2 jaar. Maar ik had het niet willen missen.
0: Je hebt er
1: al
0: veel
1: die
0: van geleerd. En toen kwam het filmhuis.
1: Nee, nog niet. Want toen ik in Den Haag daar klaar was, toen viel de directeur van een van de organisaties uit. Die zei van Hugo, wil jij het even overnemen? Een paar maanden. Nou, dat werd 2,5 jaar.
0: Oh.
1: En dat was een geweldig mooie, leuke organisatie. Kunstonderwijsorganisatie. En die deden eigenlijk vooral, die deden geen lessen meer zoals vioollessen enzovoort. Ze waren er echt heel specifiek voor lessen in het onderwijs. Dus wij verzorgden bijna alle basisscholen in basisschool voortgezet onderwijs. Maar het hele mooie is, zij deden ook, hadden ook samenwerking met welzijnsorganisaties. Oh. En we bereikten zo'n 9000 mensen in dus zorginstellingen en allemaal dat soort dingen. En als je dan ziet wat kunst en cultuur kan doen. In dat soort situaties. Ja, dat is machtig mooi. En, ja.
0: Ik wil, want we hebben heel kort. Ja. Dus ik wil heel graag nog even naar het filmhuis. Ja. Want daar ben je nu een jaar en een paar maanden aan
1: Klopt.
0: De slag. Dus jij kwam uit die prachtige ontmoeting. Dus dat je zag hoe goed kunst is in moeilijke situaties. Toen ben je weer teruggekomen naar Gouda, naar het filmhuis. Hoe stond het filmhuis er toen voor?
1: Nou ja, het filmhuis stond er best goed voor. Na de corona was het best flink opgeklommen alweer, ook qua bezoekersaantallen. Dus wat dat betreft was het...
0: Goed. Toen kwam jij.
1: Goed om het... Nou ja, kijk. Ja, en waarom ik het zo mooi vond en nog steeds vind om dus dat bij dat filmhuis aan de slag te zijn, is ook weer die maatschappelijke component. Ja, je laat films zien. Maar wat doet films met mensen? En er zijn zoveel mooie als voorbeelden van... We doen dus ook steeds meer specials. Specials dat je een randprogrammering doet.
0: Ja, want voor de Catherine and the Waves zeiden we ontmoetings faciliteren.
1: Ja.
0: Nou, punten waarvan je dacht, dit ga ik doen, want dat wil ik meer?
1: Nou ja, dat is dus ook waarom wij bijvoorbeeld de pauzes hebben in de film. En heel veel mensen zeggen, pauze moet je niet doen, want dat is slecht voor de film enzovoort. Maar het maakt wel dat je dus even een moment hebt dat je dus samen, dat je dus de ontmoeting hebt. En een prachtig voorbeeld daarvan is dat je dus bij een film waren maar vier mensen. Maar die vier mensen, het was een documentaire over Nederlands-Indië. En die vier mensen die raakten in die pauze met elkaar in gesprek. En dat werd heel emotioneel, omdat ze naar aanleiding van wat ze gezien hadden, ervaringen deelden. En plotseling bij een van die mensen er een herkenning was. En ook een erkenning van, het is niet raar dat ik dit voel.
0: Oh.
1: Nou, het zijn allemaal dat soort dingen dat ik denk van, dat is toch waarvoor je het doet.
0: Ja, die ontmoeting waarin je dus weer nader tot elkaar komt.
1: Ja.
0: En het filmhuis zit nu op de Letmastraat.
1: Ja.
0: Wat is het plan?
1: Nou, het plan is al veel langer dat er dus, en achter heel erg lang, dat we meer zalen willen. En die meer zalen zijn echt wel nodig om dus te kunnen tonen wat wij willen tonen.
0: Maar we hebben toch heel veel zalen in de cinema gehouden?
1: Ja, nou dat is leuk, want ik heb ook al met Tineke in de cinema gesproken van zouden wij niet die twee kleine zalen kunnen overnemen? Nou, dat was maximaal één zaal, maar ja, we hebben nu één zaal, dus dan hebben we er ook niks aan.
0: Maar waarom hebben wij een filmhuis nodig?
1: Nou ja, omdat dus een filmhuis films laat zien die je dus die in de reguliere cinema's niet getoond worden.
0: En wat is want je noemde expositie.
1: Ja.
0: Je noemde goede koffie. Je noemt ontmoetings faciliteren. Ben jij een plan aan het bouwen om dat filmhuis veel meer tot een soort ontmoetingscentrum te maken? Is dat wat?
1: Nou ja, dat is een van de dingen die natuurlijk wel in mijn hoofd zit. Van als we ergens nieuw heen gaan, als je ergens heen gaat waar je dus meer zalen hebt. Dat je zeker ook dat, nou ja, ook wat ik net zei, wat we al doen. Die specials waarin je dus ontmoeting mogelijk maakt door dat gesprek. Om dat veel en veel meer te doen. Ja, en dan kan ik op een gegeven moment helemaal losgaan van, als we nog ruimte over hebben. Dan wil ik misschien een broedplaats of zoiets. Of iets waar mensen nou ja, ook veel dingen samen kunnen doen. Maar daarom vind ik het ook juist leuk om dus de samenwerking met andere organisaties hier. Ik was met Erna van de bibliotheek had een gesprek. Dat ik dacht van wauw, wat had het geweldig geweest als wij hier gezamenlijk hadden kunnen zitten in dit gebouw.
0: Oh, in één gebouw.
1: En gezamenlijk die prachtige dingen die zij doen koppelen aan dingen die wij met film doen. En nou ja, dus we moeten kijken wat waar mogelijk is. Maar ik wil zeker nou ja, naar
0: want
1: die twee
0: de Letmanstraat is wel, het is zo'n prachtig.
1: Ik vind het ook een prachtig gebouw. En ik zou het doodzonde vinden als wij eruit gaan dat dat in de vlakte gaat. En dat er dan weet ik niet wat gebouwd wordt. Mm. Dus ja, nee.
0: Maar is het ook de ligging, denk je?
1: Ja, bedoel, heb ik zelf geen probleem mee. Want ik bedoel, toen wij die garen spinnerij bouwden, was het ook, gaan jullie in korte akkeren zitten? Nee toch? Dat ik denk van, kom nou mensen. Dat,
0: ja, maar die is maar 5 meter over de brug.
1: Ja, nee. Nee hoor, ik denk dat we, ik heb ook in het wijkteam korte akkeren gezeten toen ik bij in het filmhuis, in de garen spinnerij werkte. Er gebeurt, tuurlijk, er gebeurt van alles in alle wijken. Maar om deze wijk nou zo af te serveren vind ik wel heel...
0: Nee, niet de wijk zelf, maar gewoon puur niet in de buurt van de rest.
1: Ja, dat is, maar ja, hoe ver is die rest? Ik bedoel...
0: De Garenspinnerij zit er echt...
1: Garenspinnerij is 300 minuut, meter ja. Of zo, dus...
0: Ja. Dat is niet het probleem. Nee. Het is, dus je wil groter?
1: Nou, sowieso dat we naar 2 zalen kunnen, ja.
0: Je wil groter en je wil, want hoe, ik vind het altijd zo moeilijk in de maatschappij om de mensen er dan ook te krijgen, zeg maar. Formuleer ik dit, begrijp je wat ik bedoel?
1: De mensen, nee.
0: Nou, dat ik denk, het klinkt allemaal hoe we het hebben willen. Goede koffie, praten, mooie momenten, kunst. En toch heb ik het idee dat er te weinig mensen daar nog gebruik van maken.
1: Maar dat is dus ook een reden dat wij dus juist een ander gebouw en misschien ook wel op een andere plek, meer centraal, toch ook meer in het centrum. Dat je dus ook, maar vooral met die meer zalen, dat je meer mensen kunt bereiken. En dat je dan werkelijk kunt realiseren wat je dan wil. Dat je dan werkt. Wij willen graag ook andere doelgroepen bereiken. Maar andere doelgroepen bereiken betekent dat je met die ene zaal in die zaal andere dingen moet gaan programmeren. Dat betekent dat je je huidige klanten tekort doet, want die krijgen dus minder te zien. En die ga je dan misschien verliezen, maar die wil je toch ook blijven bedienen. Dus om dus die uitbreiding van meer doelgroepen dat te bereiken, hebben wij echt gewoon 2 zalen nodig.
0: En dan nog steeds, hoe krijg je die mensen, hoe bereik je dan die doelgroep?
1: Door dus activiteiten te organiseren die aansprekend zijn voor deze doelgroepen. En gelukkig hebben wij ook een publicitair medewerker die heel goed in marketing is.
0: Oh,
1: en die daar best wel hele interessante dingen voor kan bedenken.
0: Oké, want er is nu een expositie.
1: Ja.
0: En dat is, want hoe vaak kan je daar naartoe?
1: Nou ja, dat is eigenlijk als bezoeker. Het is eigenlijk alleen dat dus hij te zien is als je naar de film komt. Maar hij
0: ja,
1: is niet,
0: dus je
1: hij
0: kan
1: is
0: niet
1: open...
0: zoals in de Garenspinnerij gewoon binnenlopen?
1: Nee. Maar dan moeten mensen even wachten totdat hij bijvoorbeeld in het stadhuis, het komt ook in het huis van de stad, komt hij te hangen enzovoort. Ja. Maar ze wilden heel graag de opening bij ons doen, ook omdat daar een paar filmpjes zijn die ze graag willen tonen. En dat kan natuurlijk heel goed in het film.
0: Ja, ik zag op de agenda dat er heel veel geprogrammeerd is op dit moment rond kolonisatie. Is dat toeval?
1: Nou nee, dat is in zoverre toeval dat er dus heel veel van dit soort van deze films verschijnen. Maar dat is misschien ook geen toeval, omdat het nu echt wel een ding is. Zeker nu ook dus misschien daar excuses voor worden aangeboden. Maar we werken ook bijvoorbeeld dan weer samen met Stichting Pelita Den Haag. Stichting voor mensen met Nederlands-Indische achtergrond. Daar heb ik trouwens vanuit Co, kunstonderwijsorganisatie, ook mee samengewerkt. Ja, en dat zijn ook weer de mooie dingen. Want zij hebben de mensen die dan zo'n nagesprek voeren. En dat zijn echt dingen die dan daar over tafel komen is heftig, maar voor veel mensen ook wel nou ja, weer die herkenning en daarmee toch ook een stukje heling.
0: Ja, heling, ontmoeting. Ja. Grootse plannen dus.
1: Ja.
0: Maar er is nog niet concreet een verhuisplan.
1: Nee.
0: Op zoek naar een plek.
1: Ja, dus als iemand een prachtige plek weet van... Hier kan een filmhuis, dan neem contact op.
0: Ik heb hier een gebouwtje voor je, alsjeblieft. Dat zou fijn zijn.
1: Ja.
0: Nog verder mensen, vrijwilligers nodig?
1: Nou, vrijwilligers... we hebben best een behoorlijke aanwas van vrijwilligers. Dus we hebben eigenlijk een beetje een wachtlijst. Zeker een luxe. Mensen kunnen zich altijd aanmelden.
0: Een luxe, maar het wil dus wel zeggen dat het een organisatie is waar mensen graag hun tijd spenderen.
1: Ja.
0: En die koffie, is die nou nog... Die is dus ook alleen te drinken tijdens uren van de film?
1: Kijk. Dat zou dus iets zijn naar de toekomst toe. Dat je zegt van, als we dan twee zalen hebben, dat je dan toch ook een aparte een horeca gelegenheid zo positioneert, want nu zit die gewoon in het gebouw. Maar dat je hem zo positioneert dat je dus ook open kan zijn voor mensen die even een kopje koffie willen komen drinken.
0: Samenvattend is het dus een plek waar je samenkomt, erkenning vindt, herkenning vindt.
1: Mooie films ziet.
0: Ja. We hebben het nog niet eens over überhaupt het medium film gehad. Mooie films, zodat we met elkaar in gesprek raken. Luisteren naar de ander.
1: Ja.
0: Is iets wat ik van dit gesprek heb meegekregen. Luister naar een ander. Leer van een ander.
1: Absoluut.
0: En Hugo van den Hoek, Oostende. Ja. Een man met dromen voor het filmhuis.
1: Absoluut, altijd.
0: Ik hoop dat er veel van terecht komt, want het klinkt heerlijk, moet ik zeggen. Dan wil ik eigenlijk nu, want het is 11:55.
1: Ja.
0: Danken Arjan voor de knoppen natuurlijk. Danken Hugo voor je fijne gesprek. Dank luisteraars voor het luisteren natuurlijk. En dan gaan wij eruit. Met een nummer van François.
1: François Couperin.
0: Couperin? Le TikTok Shock?
1: Ja, en waarom TikTok? Dat is heel, dat is nu iets heel
0: anders.
1: Maar dat is, die term is al wat is het, 150 jaar oud of zo. Het is een heel vrolijk stukje. Ik vind het heerlijk om hier naar te luisteren. Ik wil me eigenlijk ook als ringtoon op mijn telefoon zetten.
0: Geen zang?
1: Het is geen zang, maar ja, het is wel die klassieke.
0: Binnen,
1: het is wel die klassieke muziek die mij heel erg aan het hart gaat. En gewoon heel vrolijk. Dus,
0: daar sluiten we mee af.
1: Ja.
0: Fijne zaterdag.
1: Oké, hetzelfde. Yes.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd wordt het treinverkeer weer opgestart. Vakbonden FNV en CNV hadden opgeroepen afgelopen uren te staken vanwege de inkorting van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken. Ook medewerkers van bus, tram en metro legden het werk neer. Daardoor was het rustig op de stations, al wist niet iedereen van die staking.
1: Och, ik me haast op de fiets hier naartoe en ik heb geen kant op.
2: Je had het niet gehoord?
1: Nee, ik heb het niet gehoord, nee.
2: Ja, wat nu?
1: Geen idee. Ik ga even kijken wat ik kan doen en anders terug naar huis.
0: Volgens de NS kan het wel even duren voor alles weer is opgestart. En ook rijden er vandaag minder treinen vanwege de hitte. In Sevastopol op de Krim is de stroom uitgevallen. Dat gebeurt na Oekraïnse aanvallen op energiecentrales, meldt een Russische gouverneur. Gisteren blies Oekraïne nog een belangrijke spoorbrug op, ook op de Krim. De Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland. Oekraïne probeert het Schiereiland te isoleren van Rusland. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Het gaat niet goed met de rechten van kinderen. Op een internationale ranglijst is Nederland in 4 jaar tijd gezakt van de top 10 naar plek 22. Dat komt onder meer door de kwaliteit van jeugdzorg. Organisatie Kids Right maakt zich zorgen.
3: Eigenlijk is het bijzonder pijnlijk dat een rijk land als Nederland alle kennis heeft waar het misgaat en niet in staat is om echt iets te doen voor deze kinderen.
0: In Nederland zijn ook steeds meer kinderen met obesitas en er zijn problemen met de aanpak van kinderarmoede. Het weer, zonnig en heet, 34 of 35 graden in het binnenland en aan de kust 30 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep heb je nu 50 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A44. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen knooppunt de Bregseplein en knooppunt Gouwe heb je 20 minuten oponthoud. En op de N11 Leiden richting Bodegraven, tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12 heb je een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Gouwe Stad.
6: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
7: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is voor vandaag en morgen uitgebreid naar alle provincies. Maandag werd het in eerste instantie alleen afgekondigd voor Limburg en Noord-Brabant. Sinds gisteren

0: indirect om 8 uur heeft kunnen vertrekken. Rond het middaguur verwachten we echt weer de geplande dienstregeling te rijden.
1: Ook het bus-, metro- en tramvervoer lag vanochtend plat. De medewerkers staakten vanwege de aangekondigde bezuinigingen op de sociale zekerheid. Pro dient vandaag in de Kamer een voorstel in om mensen bewuster te maken van hun digitale nalatenschap. Volgens de partij weten veel mensen niet wat er na hun overlijden met hun sociale media moet gebeuren. En daarom pleit Pro voor een campagne en aandacht voor het onderwerp in computercursussen. Het aantal meldingen van kindontvoeringen neemt toe. Het gaat vaak om gevallen waarbij één van de ouders een kind meeneemt. Zo'n ouder denkt dat te mogen doen, omdat het zijn of haar kind is. Maar dat klopt niet, zegt het Centrum Internationale Kinderontvoering.
2: Het is ook de kind van een ander. En een kind heeft recht op omgang met beide ouders. Zodra je met een kind gaat reizen over de grens, moet je het formulier invullen of moet je toestemming kunnen aantonen van de achterblijvende ouder.
1: Zeker 3/4 van de ontvoeringen gebeurt door de moeder. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. En het weer zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland, 30 tot 33 aan de kust. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep heb je nu een uur vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden op de A44. Dan op de A12 Den Haag richting Utrecht, bij Reewijk een kwartier oponthoud. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 20 minuten vertraging. En tot slot op de N206 Zoetermeer richting Heemstede, tussen Stompwijk en de aansluiting met de A4 een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwe Stad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwe Stad.

Siri Dijkers met het NOS Journaal. Organisaties bereiden zich voor op de komende hitte. Over 2 uur gaat code oranje in van het KNMI vanwege de warmte. Rijkswaterstaat gaat vanwege die hitte gestrande automobilisten sneller helpen. Er staan bergers klaar om iemand snel van het hete asfalt te kunnen halen. Op sommige plekken kan dat asfalt boven de 50 graden worden. Ook de ANWB zet extra mensen in. Op de weg is het overigens niet drukker dan normaal vanwege de vakantieperiode. Ook het OV is weer op gang gekomen na de staking van morgen. De NS rijdt wel met minder treinen vanwege de hitte. Ook in de rest van Europa zorgt de hitte voor problemen. In het meest westelijke puntje van Frankrijk zitten zeker 68.000 huizen zonder stroom. De warmte zorgt daarvoor storingen in het elektriciteitsnetwerk. Naar verwachting zal de stroomuitval in Frankrijk nog de hele dag duren. Het blijft onrustig binnen het Openbaar Ministerie, schrijft NRC.

0: zijn opgelost. Veel te weinig mensen hebben iets geregeld voor hun online accounts als ze komen te overlijden, zegt Progressief Nederland. Volgens de partij hebben 8 op de 10 mensen niet geregeld wat er dan moet gebeuren met bijvoorbeeld hun wachtwoorden voor Facebook of een cryptorekening. Soms moeten nabestaanden het gezicht of de vingerafdruk van een overledene gebruiken om bijvoorbeeld in een telefoon te kunnen komen. Pro-Kamerlid Katman roept het kabinet daarom op om te komen met een bewustwordingscampagne. Het weer, het is zonnig en heet vandaag dus. 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, namelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen knooppunt Ippenburg en Zoeterwoudendorp 20 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, bij Nieuw-Vennep nog 10 minuten oponthoud. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouden, tussen knooppunt de Bregseplein en knooppunt het Gouwe 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Sidney Dijkers met het NOS Journaal. In het onderzoek naar stembusfraude in Gorinchem zijn 6 mensen aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie. Ze komen uit Gorinchem en worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. Politie en OM denken dat handtekeningen op volmachten zijn vervalst. Bij de landelijke gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart waren er in Gorinchem al sterke aanwijzingen voor fraude. Eind april werden de verkiezingen daarom daar opnieuw gedaan. Het onderzoek naar de fraude loopt nog. De OM sluit meer aanhoudingen niet uit. Kinderen stonden tijdens de coronacrisis niet bovenaan het prioriteitenlijstje van de overheid, zegt de kinderombudsman Margriete Kalverboer. Ze wordt momenteel verhoord door de speciale commissie van de Tweede Kamer die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid maar weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou voor 6 marineschepen bouwen voor Duitsland, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu 8 fregatten bij een andere scheepsbouwer. Meerdere organisaties hebben maatregelen genomen tegen de hitte. Over een uur geldt code oranje in bijna het hele land, waarmee het KNMI waarschuwt voor de warmte. Rijkswaterstaat gaat gestrande automobilisten sneller helpen, omdat het asfalt boven de 50 graden kan worden. Ook bruggen hebben last van de warmte. Omdat brugdelen uitzetten,

0: langzamer nog in de regio, maar met name op de A4 Den Haag-Amsterdam is het aansluiten. Tussen Leidschendam en Hoogmade, 9 kilometer en een kwartier extra, heeft alles te maken met wegwerkzaamheden op de A44, want daar is de weg komende 2 weken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Voorstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische, gouden ouwe. Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

Siri Dijkers met het NOS Journaal. Rond deze tijd gaat in een groot deel van Nederland code oranje in. Alleen in Drenthe, Groningen en Friesland geldt de waarschuwing niet. Volgens het KNMI wordt het benauwd door de hoge temperatuur en de luchtvochtigheid. Daarnaast waarschuwt het RIVM ook voor smog. Onder meer ouderen en mensen met een zwakke gezondheid moeten daarom uitkijken. Op de weg wordt er ook rekening gehouden met de hitte. Rijkswaterstaat sleept mensen met pech zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of een tankstation. En op het spoor rijden minder treinen. In Gorinchem zijn gisteren 6 mensen opgepakt in verband met stembusfraude bij de verkiezingen van 18 maart. Er werd toen bij 1 stembureau opvallend vaak gestemd met een volmacht. De mensen die nu zijn opgepakt worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. De politie en het OM denken dat ze handtekeningen op volmachten hebben vervalst. In het onderzoek in Gorinchem worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Frankrijk is een eerste geval van ebola ontdekt. Het gaat om een arts die onlangs terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. Daar is momenteel een grote uitbraak van ebola. Het Franse ministerie van Volksgezondheid zegt dat de situatie van de arts nauwlettend wordt gevolgd. Ebola is erg besmettelijk en dodelijk. De helft van de mensen die het virus krijgt overlijdt er ook aan. In de Democratische Republiek Congo zijn al meer dan 1000 mensen besmet geraakt en zijn zeker 267 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. Het Vlaamse tv-programma Blokken krijgt na 33 jaar en 7000 afleveringen een nieuwe presentator. Ben Krabbe maakt nog 1 seizoen van het programma. Wat hij daarna gaat doen is nog niet bekend. Blokken is de langstlopende dagelijkse tv-quiz ter wereld. Het is een combinatie van een kennisquiz en het spelletje Tetris. Het programma wordt overgenomen door Sven de Leijer, die ooit publieksopwarmer bij het VRT-programma was. Het weer zonnig en heet, 30 graden in het noorden en 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. Op Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza aangekomen. Het gaat om Palestijnen die maanden geleden van Nederland al een visum hebben gekregen om hier aan een universiteit te studeren of te werken. Of omdat ze een meereizend familielid zijn. De Nederlandse regering was eerst niet van plan ze te helpen bij de reis naar Nederland. Maar zonder die diplomatieke hulp is het bijna onmogelijk voor Palestijnen om grenzen over te steken. Uiteindelijk verleende de overheid toch diplomatieke hulp, zodat de Palestijnen Gaza uit konden en via Jordanië naar Nederland konden gaan. Vanwege de hitte is in bijna het hele land een uur geleden code oranje ingegaan. Op veel plekken is het al 30 graden of meer. Mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten daarom extra uitkijken. De komende dagen wordt het nog warmer. Meerdere evenementen zijn daarom afgelast of nemen maatregelen. Zo gaat het Ballonfestival in Hardenberg bijvoorbeeld niet door. En hardstylefestival DEFCON 1, dat morgen begint, gaat gratis water uitdelen en zorgt voor extra schaduwplekken. Er was te weinig aandacht voor wat de coronamaatregelen betekenden voor kinderen. De kinderombudsman Margriete Kalverboer zegt tegen de commissie van de Tweede Kamer, die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt, dat de kinderen door het kabinet zijn vergeten. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Er waren volgens haar ook positieve kanten. Sommige kinderen konden thuis bijvoorbeeld beter leren. Het moederbedrijf van Centerparks komt misschien in handen van een investeringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het fonds heeft een bod gedaan van bijna een miljard euro. De groep heeft meer dan 300 accommodaties in Europa, waaronder 9 in Nederland. Het weer is zonnig en heet, 30 graden in het noorden tot 35 of 36 in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: estás?
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Komende vrijdag geldt in het hele land code oranje, heeft het KNMI bekendgemaakt. Die waarschuwing geldt nu al voor bijna het hele land, op Drenthe, Groningen en Friesland na. Maar op vrijdag wordt het daar ook zo heet dat het KNMI waarschuwt voor de gevaren van de hoge temperatuur. Vooral mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten extra opletten. Ook veel evenementen nemen maatregelen. Morgen begint bijvoorbeeld het grote hardstyle festival DEFCON 1. Daar wordt gratis water uitgedeeld en voor extra schaduwplekken gezorgd. Bijna de helft van de mensen betwijfelt of de overheid het extra geld dat naar het leger gaat ook goed besteedt. Dat blijkt uit representatief onderzoek van instituut Klingendaal. De onderzoekers zeggen dat het belangrijk is dat de politiek wat doet met die zorgen over de besteding van het geld. Dat zou de overheid volgens hen duidelijk over moeten communiceren. Veel mensen zijn wel voor meer Europese militaire zelfstandigheid, want de VS is voor hen niet langer een vanzelfsprekende bondgenoot. In Frankrijk is een eerste ebola-geval ontdekt. Het is een arts die terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. In dat land loopt het aantal besmettingen en doden steeds verder op. De Franse autoriteiten zoeken uit met wie de besmette arts in contact is geweest. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 schepen bij een andere scheepsbouwer. Het zou een stuk goedkoper zijn dan de 6 van Damen. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. Het weer, is dus zonnig en heet met 30 tot 35 graden. Morgen kan het nog wat warmer worden. In het zuiden is het dan maximaal 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Nieuwegein en Harmelen 10 minuten vertraging. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 10 minuten oponthoud. En op de N210 Rotterdam richting Schoonhoven bij Krimpen aan de IJssel nog 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Oude Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Citywerkers met het NOS Journaal. Op meerdere plekken is een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten, zegt het KNMI. Het getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In Eindhoven en Vlissingen liep deze hittekracht op tot 10. Dat is het hoogste niveau. Volgens het KNMI is dat zeer zeldzaam. Meerdere organisaties nemen ook de komende dagen maatregelen. Zo schrapt de Rijkswaterstaat komend weekend wegwerkzaamheden. De A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder en de A12 bij Lunette blijven gewoon open daardoor, omdat het asfalt te heet wordt om erop te werken. Een student van 23 uit Nijmegen is veroordeeld tot 6 jaar cel voor de verkrachting van 4 vrouwen. De man nam de slachtoffers mee naar zijn studentenkamer. Tijdens de verkrachting kneep hij hun keel dicht. De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij niet in de gaten had dat hij over de schreef ging. Ook al verliet een deel van de slachtoffers totaal overstuur en huilend zijn kamer. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat de Nijmegenaar verminderd toerekeningsvatbaar is. Maar het was voor de rechter geen reden om af te zien van een jarenlange celstraf. Ruim 3/4 van de Nederlanders wil dat muziek die met AI is gemaakt een speciaal label krijgt. Dat blijkt uit onderzoek van de brancheorganisatie van de muziekindustrie. Die zegt dat mensen duidelijkheid willen over waar ze naar luisteren. Nu het aantal AI-nummers op streamingdiensten steeds verder groeit. Volgens streamingdienst Deezer worden er dagelijks zo'n 75.000 nummers geüpload die volledig door AI zijn gemaakt. En de aap die is ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen zal buiten het park waarschijnlijk niet lang overleven. Biologen maken zich zorgen om het dier. Tegen die hitte kan hij wel. Er zijn ook blaadjes voor hem om te eten. Maar volgens biologen kan hij in de gewone bewoonde wereld alsnog niet genoeg eten vinden om te overleven. Het weer is zonnig en heet. Waarschijnlijk wordt het maximaal 36 graden uiteindelijk. 'S Nachts is het niet kouder dan een graad of 20. Morgen is het ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4, daarna richting Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet, 20 minuten extra reistijd. A4 van Amsterdam naar Den Haag, voor knooppunt Burgerveen, 5 minuten. Voor Leidschendam ook 5 minuten. A20, Hoek van Holland richting Gouda, van Moordrecht een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Gouwe Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De oud-voorzitter van de Belangenorganisatie van Middelbare Scholen vindt dat het kabinet in de coronacrisis te makkelijk het besluit nam om scholen te sluiten. De gevolgen waren heel groot voor de scholieren, zegt Paul Reusemuller tegen de commissie die onderzoek doet naar de coronaperiode. Hij deed ook een dringende oproep aan die commissie om in de toekomst nooit meer scholen te sluiten. Volgens hem is de impact op de ontwikkeling van de kinderen te groot. Een man die in Leiden zijn ex heeft gedood met een hondenketting is veroordeeld tot 21 jaar cel. Volgens de rechtbank is bewezen dat de man een vooropgezet plan had, maar het wilde laten lijken op zelfdoding. Uit onderzoek bleek dat de vrouw door hem is gewurgd. De rechter stelt dat de man het niet kon verkroppen dat de relatie over was. Toen hem had ook TBS geëist, maar dat is niet opgelegd, omdat volgens deskundigen de kans op herhaling klein is. De man ontkent alles. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentskandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Rijkswaterstaat schrapt komend weekend wegwerkzaamheden vanwege de hitte. Zo gaat het werk aan de A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder niet door. En ook de A12 bij Lunetten blijft gewoon open. Het asfalt wordt namelijk veel te heet om er mee te werken. Het weer, het is dus zonnig en heet, ook vandaag. Het is maximaal 36 graden. 'S Nachts wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden vanwege de warmte. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen. In de regio West staat er ongeveer 100 kilometer file. De langste file staan op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen knooppunt Ypenburg, knooppunt Hofvliet. 20 minuten op onthoud, dat is de nasleep van een ongeluk. A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Burgerveen en Bad Oeverdorp, 20 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda, tussen knooppunt de Brechtseplein en Moordrecht, 20 minuten. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Oostgeest en Wassenaar een kwartier vertraging. De N206 Zoetermeer richting Leiden tussen Zoetermeer en Zoeterwoudendorp een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten, want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven in de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival, zondag tussen 1 en 2.

0: Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische, gouden ouwe.
1: Nostalgische, gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord van 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het nog warmer. Op meerdere plekken is ook een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten. Dat getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In onder meer Eindhoven en Vlissingen liep deze kracht op tot 10. En dat is het hoogste niveau en volgens het KNMI zeer zeldzaam. Er komt geen extra onderzoek naar agenten die informatie zouden hebben opgezocht over de zaak rond de vermoorde Lisa uit Abcoude. Ze hadden niets met de zaak te maken, maar bekeken toch informatie in het politiesysteem. De advocaat van de verdachte van de moord op Lisa wil daarom extra onderzoek. Maar daar zag de rechter niets in. Het OM had eerder al onderzoek gedaan en kwam tot de conclusie dat er niets verkeerd is gebeurd. Het is volgens hen heel gewoon dat agenten in het systeem kijken om te kunnen helpen. Zeker als een verdachte nog op de vlucht is, zoals net na de moord op de 17-jarige Lisa. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich nog geen zorgen over een ebola-geval in Frankrijk. Volgens de WHO geeft de besmetting van een arts vooral aan met welke risico's hulpverleners te maken hebben. De besmette arts in Frankrijk was net terug uit Congo. Daar zijn al meer dan 1000 mensen besmet met ebola. 267 mensen zijn eraan overleden. Air France heeft vastgesteld dat de arts passagier was op een van haar vluchten. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentkandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Het weer, het is zonnig en heet bij maximaal 36 graden. Vannacht niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat 70 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet een kwartier oponthoud. De A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen knooppunt Burgerveen en knooppunt De Hoek 10 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Brechtseplein 20 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Brechtseplein en Moordrecht een kwartier vertraging. De N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom tussen afrit Nieuwveen en de aansluiting met de A4 een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwerstad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwerstad.
1: En for love's sake, each mistake, oh.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord uit 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het vandaag nog warmer geworden. Het Hunebedcentrum in Borger bleek zonder het zelf te weten een bijzonder oud fossiel in de collectie te hebben. Van het fossiel werd eerst gedacht dat het een plant was, maar uit onderzoek is nu gebleken dat het een rog is. Waarschijnlijk is het fossiel zo'n 50 miljoen jaar oud. In die periode was een groot deel van Nederland een warme subtropische zee. Het fossiel is gevonden in Oost-Groningen. Eerder werd op die plek ook al een fossiel van een worm gevonden die 600 miljoen jaar oud is. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno, gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. De verdachten kunnen 5 jaar cel en boetes krijgen tot 75.000 euro. Op de beelden zijn de marteling en verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. De Australiër staat bekend als een van de ergste kindermisbruikers van deze tijd. Hij zit na zijn arrestatie in 2015 een levenslange gevangenisstraf uit op de Filipijnen. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op 2 Hezbollah-strijders. Ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten. En daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. Een Libanese krant meldt bovendien meerdere beschietingen door Israëlische troepen. In Washington wordt nog altijd gesproken over een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah. En daar komen berichten naar buiten dat Israël het leger zou willen terugtrekken uit een deel van Libanon. Maar dat is officieel niet bevestigd. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht koelt het af, maar wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. En vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden, behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen knooppunt Ippenburg en Zoetewoudendorp een kwartier vertraging. A4 daarna richting Amsterdam, voor Schiphol 10 minuten. A12 daarna richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 5 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht een kwartier oponthoud. De N201 Hoofddorp richting Uithoorn, voor Schiphol-Oost 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel won in 2023 de presidentsverkiezingen van Babiš, die sinds 2025 premier is. Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Duitsland heeft een miljardendeal met onder andere de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou samen met een Duitse scheepsbouwer 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadline steeds niet. En daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 fregatten bij een andere Duitse scheepsbouwer, zegt correspondent Charlotte Waiers.
1: We konden niet anders, zeggen ze hier. De schepen werden te duur en het duurde allemaal te lang. Want ze hebben hier verplichtingen om na te komen. Duitsland moet over 2 jaar schepen leveren die voor de NAVO op onderzeeërs kunnen jagen in de Noord-Atlantische Oceaan. En daar zijn Russische onderzeeërs op dit moment de grootste bedreiging. En dus valt de keuze nu op kleinere Duitse schepen die sneller beschikbaar moeten zijn.
0: De kleine fregatten zijn een stuk goedkoper dan de 6 oorspronkelijke. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. Op de beelden zijn de marteling en de verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur naar 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Reewijk een kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Weer, yeah, totaal normaal. Opgehouden stad, een programma over stigma's, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. En bij mij zit Bilal.
1: Hallo iedereen,
0: Hallo.
1: Ik ben Bilal weer. Het is een tijd geleden dat ik hier voor het laatst was.
0: Ja,
1: maar,
0: hè? Ja, en we hebben nog een gast in de uitzending. Echt in de studio, is altijd heel erg leuk. Hendrike, hoi.
2: Hallo.
0: Nou, we gaan straks meer over haar horen. En we hebben natuurlijk elke keer weer een andere uitzending. We hebben het even moeilijk gehad, nu gaan we eindelijk weer live. Superleuk. En we hebben nog hier aan nog één uitzending voor de zomerstop. Maar we gaan nu lekker knallen. Een kind krijgen. Ja, daar komt een hoop bij kijken. Heb ik me laten vertellen trouwens. Kopzorgen, financiële druk, gebrek aan slaap, maar ook veel voldoening. En wanneer jij of je partner zwanger raakt, knaagt er misschien altijd een zorg in je achterhoofd. Gaat mijn kindje gezond zijn? En wat als dat niet zo is? En gelukkig gaat het vaker wel dan niet, zoals het hoort te gaan, en is je kindje gezond. Maar soms, tijdens de zwangerschap of daarna, blijkt er toch iets mis te zijn gegaan, met alle gevolgen van dien. En deze kinderen hebben bijvoorbeeld een ontwikkelingsachterstand en of ook een verstandelijke beperking. En 1 op de 30 tot 50 kinderen, heel breed, maar ja, hè, in Nederland heeft een verstandelijke beperking en nog iets vaker een ontwikkelingsachterstand, aldus kinderneurologie.eu. En wat zijn hier de oorzaken van? Hoe is het om hier als ouder mee te maken te hebben? Waar lopen ze tegenaan? Welke zorgen kunnen zij krijgen? En op deze en andere vragen proberen we antwoord te krijgen in onze 2 uur durende uitzending over ouders met kinderen met meervoudige handicaps. En even om het een beetje simpel te houden, zorgouders. En daarom spreken we vandaag in de uitzending, spreken we dus in de studio Hendrike. Zij is zelf zorgouder. En we spreken in de tweede uur, spreken we Saskia van Stichting Mee. We hebben eventueel wat feiten en cijfers. En we hebben nog een gedicht. Dus maak je klaar voor een nieuwe kersverse uitzending van Radio Totaal Normaal.

0: of you. Ja, verliefd zijn op iemands vormen. Ach, ja, ik hoop niet alleen op de vormen van iemand, want dat is wel heel erg oppervlakkig. Maakt niet uit. Je luistert naar Radio Totaal Normaal. En we hebben het vandaag over zorgouders, om het even makkelijk te benoemen. En voor ons zit in de studio, altijd heel leuk, Hendrike. Dit is mijn eigen intro, is misschien ongemakkelijk voor jou, Hendrike. Maar een vreselijk sterke moeder die voor ons dus zit in de studio is Hendrike. En zij heeft twee kinderen. Jonas van 6 jaar en Annemijn van 3,5 jaar, waarvan haar dochter van 3,5 meervoudig gehandicapt is. En ja, we zijn gewoon heel dankbaar dat ze bij ons dat zij ons mee wil nemen in een stukje van haar leven en open en eerlijk daarover durft te vertellen. Laat ons ook vooral even weten als je iets niet kwijt wil of iets. En bedankt dat je ons te woord wil staan. We zijn toch wel heel geïnteresseerd in jouw verhaal. Om zo te starten, welkom. En zou je wat over jezelf kwijt willen?
1: Oeh! Ja. Nou, ik ben 42. En ik identificeer me dus nu vooral als moeder van die twee kinderen. Dus als ik mezelf voorstel, dan zou ik dezelfde introductie hebben gegeven als jij.
0: Oké.
1: Dat ik moeder ben van Jonas en van Annemijn.
0: Ja, ja. En dat is waarschijnlijk ook een flinke taak op zichzelf staand.
1: Nou, ja.
0: Je hoeft je nu niet helemaal uitgebreid hoor, maar gewoon meer.
1: Ik denk dat elke moeder dat wel zou zeggen.
0: Ja, dat.
1: Ze noemen het niet voor niks de tropenjaren, als je kinderen nog jong zijn.
0: Ja, is dat zo? Och, ja. Nou, heftig. Ja, want ik ben dan ook wel benieuwd, gewoon überhaupt, over Jonas en Annemijn. Wat zou je daarover kunnen vertellen? Gewoon, wie zijn ze? Hoe zijn ze? Hoe zou je ze omschrijven?
1: Als hele vrolijke, spontane kinderen. Dus Jonas is 6, die zit in groep 3. En is zorgzaam en zacht en sociaal, maar en moet heel veel lachen. En Annemijn is in haar ontwikkeling dus een beetje anders dan gemiddeld. Maar het is wel een enorme, enthousiaste, vrolijke dame die heel veel lacht. En echt op zoek gaat naar gezelligheid en naar mensen. Dus om een voorbeeld te noemen, ze kan niet praten, maar ze komt met iedereen in contact. Dus ze kijkt je aan, ze gaat naar je toe. Ze maakt non-verbaal wel

0: contact met je. En zelfs toen ze nog niet kon zitten en alleen maar op de rug lag, schoof ze met een helmpje op haar hoofd over de grond en was ze altijd te vinden waar de mensen waren. Dus toen ze naar de medische kinderopvang mocht, zat ze op een groep van 6 kinderen. En ze was verreweg de kleinste en natuurlijk ook een beetje kwetsbaar als je op de grond ligt. Want iedereen loopt en kan zo over je heen struikelen. En toch zocht ze altijd de plek in de ruimte op waar andere kinderen aan het spelen waren. Toen leerde ze op haar billen zitten. En toen schoof ze op haar billen naar iedereen toe.
1: Ja.
0: En dan stak ze zo een handje uit. Zo van, hallo, hier ben ik. Ik wil contact met je. En nu loopt ze.
1: Zo.
0: En dan komt ze naar je toe. En sinds kort kan ze je ook echt aantikken. Zo van, hallo, ik wil aandacht.
1: Ah, okay.
0: Interacteer met mij. En vooral als je een liedje voor haar zingt, dan gaat ze heel erg stralen. Dat vindt ze echt heel erg leuk. En dat deelt Jonas eigenlijk wel. Want Jonas is ook wel van het zingen en het dansen.
1: Ja,
0: dus
1: ja.
0: Dat hebben ze allebei.
1: En het sociale hebben ze misschien ook niet van de vreemde.
0: ik hoop het niet.
1: Ja, even voor de luisteraar. Wij kennen elkaar al. Eigenlijk is zij ook wel de inspiratie geweest om dit thema eruit te pakken. Want het is toch wel een bijzondere situatie waar je in verkeert. Ik ben ook wel benieuwd waarom je hier ja tegen hebt gezegd. Waarom heb je besloten om hier aan mee te doen?
0: Ik heb jou leren kennen bij Kernkracht.
1: Mm-hmm.
0: En daar zijn wij in training gegaan om ervaringsdeskundige te worden.
1: Mm-hmm.
0: En die training was gericht op mensen met een psychische kwetsbaarheid. Maar ik heb het gevoel dat ik eigenlijk ook ervaringsdeskundige aan het worden ben op het gebied van mantelzorg. Of als ouder die mantelzorg verleend. En in die hoedanigheid denk ik dat het belangrijk is dat er meer mensen bekend raken met het onderwerp en waar je mee worstelt.
1: Ja.
0: En ik heb ook wel een mening over hoe de zorg voor dit soort kinderen geregeld is. Dus ik dacht, misschien is het ook een goede manier om te vertellen waar je tegenaan loopt. Als je in deze situatie belandt.
1: Ja, nou, dat klinkt ook wel gewoon heel, heel goed. En ik denk, het feit dat je een mening hebt over die dingen, ik denk dat niet te voorkomen is.
0: Nee.
1: Dan kan je nog Zwitserland zijn. Dan, ja, want dus in die zin, want hoe is het dan om nu hier zo te zitten? Want je hebt dan wel een duidelijk doel voor ogen van, goh, ik wil dit overbrengen en toch misschien ook wel bijdragen, leveren op mijn eigen manier, zeg maar.
0: Ja.
1: En al is het alleen al met bekendheid of puntjes aanstippelen waar je dingen fout ziet gaan. Hoe is het om hier nu zo te zitten? Je zei mij al stiekem in de wandelgangen dat je wel een beetje zenuwachtig was.
0: Ja, ik vind het wel spannend. Omdat het is wel, kijk, jij stelt mij nu een vraag en dan moet ik direct antwoord geven. En over een half uur denk ik, oh, ik had dat moeten zeggen.
1: Oh,
0: weet je wel, die
1: ja.
0: spanning zit er bij mij een beetje in. Maar ik vind het niet spannend om te vertellen over mijn kinderen en over ons thuis.
1: Ja.
0: Want ik ben trots op ons.
1: Ja, nice. Ja, nou ja, ik bedoel, het gevoel wat je beschrijft van, goh, ik had nog allemaal dingen willen zeggen, dat heb ik vaker teruggehoord vanuit mensen die geïnterviewd worden. Maar het is ook heel moeilijk om in een korte tijd. Vaak bereik je gewoon een heel, heel, heel uitgebreid verhaal. En dat probeer je zo goed mogelijk beeld te geven. En dat is ook überhaupt niet te doen. Het is ook maar een beetje even je vinger of je tong dippen in het water. Wat jouw leven is eigenlijk. En waar je mee te maken hebt. Dus maak je daarvoor ook niet druk om.
0: Nee,
1: we proberen gewoon het uiterste eruit te halen. En
0: en desnoods komt er een deel 2. Wees eerlijk.
1: Nee, ik weet niet of ik daar zin in heb. Maar nee, ja, inderdaad. Maar dat kan. We hebben wel vaker 2 leuk hoor, dat is geen probleem.
0: Okay.
1: Maar goed, je beschreef net al dat Annemijn eerst eigenlijk op de rug lag. En toen leerde schuiven en toen leerde lopen en steeds meer. Je had haar al een beetje beschreven en we hadden het dan over, ik benoemde net de letterlijke leeftijd van haar.
0: Ja.
1: En wat ik dan interessant vond, dat jij zei van, ja, de kalenderleeftijd is 3,5. En dat schijnt nogal ingewikkeld in elkaar te zitten, hoe dat bij haar zit, hè?
0: Wat er gebeurt als je kindje een ontwikkelachterstand laat zien, dan is dat zelden homogeen. Of dus. Dus de kalenderleeftijd is natuurlijk heel makkelijk, dat is te tellen. Ja. Dat is gewoon zoals we allemaal onze leeftijd voorstellen. Maar wat kan een kindje precies? Op welk ontwikkelingsniveau zit een kindje? Dat zou je de ontwikkelleeftijd kunnen noemen. Dat is zelden, of in ieder geval bij Annemijn zo, dat dat niet op al haar ontwikkelgebieden even ver is. Dus je laat dus een disharmonisch beeld zien. Mm-hmm. Dus wat, ze, wat er dan gebruikelijk is, is dat ze zo'n onderzoek doen en dan zeggen ze op de verschillende ontwikkelingsgebieden is haar leeftijd ongeveer zo. Dus zo'n onderzoek doen ze meestal pas als een kindje 3 is. Of bij Annemijn is dat voor het eerst gedaan toen ze 3 was. Dan ben je dus 36 maanden. Want over jonge kinderen praten we vaak in maanden in plaats van jaren. En toen hebben ze een onderzoek gedaan en dan kwam er bijvoorbeeld uit dat haar grove motoriek op 11 maanden zat, maar haar taalbegrip zat op 21 maanden. Nou, en zo kijken ze dan eigenlijk meer per ontwikkelingsgebied van joh, wat laat je zien vergeleken met gezonde kindjes. En zo schatten ze dat een beetje. Maar dat is natuurlijk nog steeds, hoe jonger ze zijn, hoe moeilijker het te meten is.
1: Ja, dat kan. Ja. Dat lijkt me dan ook inderdaad. Want net als bijvoorbeeld, hoe meet je een IQ? Of hoe meet je een...
0: Dat doen ze dus eigenlijk nog niet op deze leeftijd. Er is wel een bepaalde coëfficiënt. Wat een schatting gaat geven over de IQ later.
1: Voor voorspelling.
0: Voorspelling, ja. Maar daar mag je dus als... Daar zijn ze ook heel voorzichtig mee. Hou daar niet te veel aan vast. Omdat we onze zorg zo ingericht hebben. Dus bijvoorbeeld naar welke school mag je. Dan heeft een school toch een schatting van dat IQ nodig. Dus we testen het allemaal wel. En ondertussen zeggen we ja, er niet te veel aan vasthouden.
1: Heel voorzichtig.
0: Ja, niet te veel aan vasthouden. Maar om toch de juiste kinderen bij elkaar te kunnen zetten. En kinderen de juiste hulp te bieden. We hebben geen andere manier dan dat. Dus zo komen ze wel met allemaal schattingen om haar dan vervolgens zo goed mogelijk te kunnen helpen.
1: Ja, dus het is eigenlijk nodig, maar eigenlijk gewoon nog te vaag om te kunnen bepalen, zeg maar. Maar ja, dat is natuurlijk heel, heel lastig. Want wat mankeert zij dan fysiek en
0: hoe snap je vraag? We hebben geen diagnose voor Annemijn. Mm-hmm. Behalve dan ontwikkelingsachterstand zonder bekende oorzaak.
1: Ja, lekker vaag, ja.
0: Dat schijnt eigenlijk heel vaak te zijn. Kijk, Annemijn heeft vanaf het begin allerlei ontwikkelingsmijlpalen gemist. Dus als een kindje geboren wordt, dan leert het meestal tussen de 6 en de 8 weken lachen. En dan kijkt het je aan en dan gaat het lachen. En toen, Annemijn kon ons niet goed aankijken. En die heeft de eerste 3 maanden niet gelachen. Dus vanaf het allereerste begin was duidelijk, hey, mijlpalen lopen achter. Wat is hier aan de hand?
1: Ja.
0: En dan ga je een molen in. Wij zijn tot op de dag van vandaag bij 9 medisch specialisten onder behandeling.
1: Wauw, oké, ja.
0: En dat is dus begonnen bijvoorbeeld bij de oogarts. Want misschien kan ze ons wel niet zien en kan ze ons daarom niet aankijken en gaat ze ons niet imiteren en kan ze daarom niet lachen. Nou, daar kan een oogarts vervolgens niks zien. Dan denkt de kinderarts, ze heeft al een ruisje in haar hart. Misschien moeten we eens aan de cardioloog vragen of er misschien een hartafwijking is en is ze gewoon te moe om dingen te leren. Nou, en zo zijn we allerlei specialisten afgegaan en uiteindelijk bij de klinisch geneticus terechtgekomen. Dus als je niet via een specialist een duidelijke diagnose krijgt, denken ze misschien kunnen we het uit het DNA halen. Dus de klinisch geneticus heeft een panel getest waar alles met een ontwikkelingsachterstand in zat. Mm-hmm. Maar daar is niks uitgekomen. Dus wat we nu weten van Annemijn is Dus we hebben wat losse symptomen. Dus toen we bij de cardioloog waren, zei hij, nou, dat hartruisje is goed. Maar ik vind wel iets anders. De hartklep is misvormd en de aorta is veel te wijd. Mm-hmm. Maar dat heeft met haar ontwikkelingsachterstand niks te maken. Nou, ja. En zo zijn we bij verschillende specialisten geweest, waardoor we gezien hebben dat haar bindweefsel soepeler is dan normaal. Haar keel geeft wat slikproblemen, doordat er ook wat los weefsel zit. Maar wat dat in zijn totaliteit is, weten we niet. En de laatste test die gedaan is bij de kinderneuroloog. En daar kwam uit dat ze weinig of verminderd hersenweefsel heeft. Dus haar hersenen zijn gewoon letterlijk kleiner dan die van ons. Dus ze heeft minder weefsel om hetzelfde te leren. En dat is voor ons eigenlijk de grootste uitleg voor wat we zien bij haar. Want het is globaal in haar hele hersenen aan de hand. Niet in een specifiek gebied. Dus de neuroloog zei, nou ja, ik denk dat je hier ook een globaal beeld bij kan verwachten. Dus dat ze globaal achterloopt is eigenlijk wel logisch. Maar waarom ze dat dan heeft, ja, dat weet niemand.
1: Ja, dat is, lijkt me. Hoe is dat voor jou dan, zeg maar, dat je geen, ja, dat je niet weet wat het is?
0: Nou, daar kan ik op verschillende manieren naar kijken. De eerste 2 jaar is dat heel ingewikkeld geweest. Want dan ben je dus ziekenhuis in, ziekenhuis uit, van specialist naar specialist. Mm-hmm. Je kindje is ontzettend kwetsbaar en je weet niet wat je kunt verwachten. Dus dan zit je echt in enorme onzekerheid. Je weet gewoon niet wat voor beeld je van de toekomst kan maken. Ik kan bijna niet meer terugvoelen hoe onzeker dat toen was. Voor de huidige situatie heb ik er wat minder last van. Want wat de oorzaak ook zal zijn, als een kindje een ontwikkelingsachterstand heeft, is de behandeling eigenlijk altijd hetzelfde. En dat is therapie, therapie, therapie, therapie. Of eigenlijk, ik moet beter zeggen, stimuleren. En dat doen wij dan in therapievormen. Maar je stimuleert eigenlijk een kindje om alles wat het wel nog kan leren, of wat er stiekem toch nog in zit, om dat eruit te halen. Dus dat is logopedie, fysiotherapie, ergotherapie. En dan maakt de oorzaak eigenlijk niet uit. De behandeling is altijd hetzelfde. Dus voor de dagelijkse dingen heeft het eigenlijk geen invloed. Totdat je weer gaat kijken naar tot welke zorg heb je toegang. Want dan is een diagnose wel heel makkelijk. Ah. Want dan kan je in de bureaucratie aantonen, mijn kind heeft hulp nodig. Want mijn kind heeft dit. Dus in de bureaucratie is het lastig als je geen duidelijke oorzaak hebt. Kijk, en naarmate ze ouder wordt, het verschil tussen haar en leeftijdsgenoten neemt steeds meer toe. Hè? Dus het verschil tussen een babytje dat met 6 weken lacht en dat niet lacht, dat heeft evenveel voeding en luiers en dat soort dingen nodig. Maar naarmate haar achterstand alsmaar groter wordt, wordt het verschil met gewone kinderen natuurlijk wel duidelijker. Dus voor sommige bureaucratische dingen lukt het ons zonder diagnose ook wel. Omdat je gewoon kan aantonen, ja, ze is 3,5, maar ze praat niet. Ja. Om maar iets te noemen. Onze bureaucratie is er eigenlijk wel. Het is makkelijker, ja, als je wel een diagnose hebt.
1: Het is misschien ook meer vergoedingen ook en zo misschien. Juist. Want ik denk dat je hebt waarschijnlijk een bewijs van dat ze minder hersenweefsel heeft. Maar binnen wat valt dat dan? Dat weten zij dan zelf ook niet. En dan wordt het allemaal heel erg ingewikkeld. Ja. En daar gaan we straks zeker nog op terugkomen. Op dat hele, hoe je dat hele pad moet bewandelen.
0: Ja, dat is goed.
1: Daarom spreken we natuurlijk ook Stichting Mee. Die daar ook in meehelpt. We gaan zo'n nummertje luisteren. Maar ik wil wel even, voordat we dat doen, ben ik dan wel benieuwd van, hoe denk je dat het ontstaan is? Heb je een idee hoe dat dan?
0: Wat ik net vertelde is dus dat als je een kindje ontwikkelachterstand heeft, dat je dan dus zo'n batterij aan testen krijgt. En bij ons is er ook sprake van dat Annemijn wat je noemt een slechte start heeft gehad. Mm-hmm. Dus ik heb tijdens de zwangerschap een aantal complicaties gehad, waardoor Annemijn minder goed kon groeien. Dus ze is heel klein geboren. En ook de bevalling zelf is niet heel fijn verlopen. Er zijn in het ziekenhuis een paar dingen niet helemaal goed gegaan. Dus Annemijn is met een ademstop geboren. Dus ze ademde niet toen ze werd geboren en moest gelijk beademd worden. Alle interventies hielpen niet, dus ze zijn gaan intuberen. Maar ja, het Groene Hart Ziekenhuis is niet gespecialiseerd in zulke hele kleine babytjes. Dus ze hebben hun best gedaan, maar ze moest met de ambulance naar de neonatale intensive care van het LMC. Daar hebben ze er pas kunnen stabiliseren. Maar toen was ze eigenlijk al wel, tegen de tijd dat ze daar aankwam, was ze al buiten het window om nog interventies te doen om hersenschade te voorkomen. Wat we dus niet weten is of ze tijdens de ontwikkeling en tijdens de geboorte ook schade heeft opgelopen.
1: Ja, ja.
0: Of dat ze gewoon een syndroom heeft dat we niet kennen. Of misschien wel een combinatie van beide.
1: Ja.
0: Daar zullen we ook, denk ik, nooit antwoord op krijgen. Wat de klinisch geneticus bijvoorbeeld wel gezegd heeft, is kom over een aantal jaar nog eens terug. Dan is het beeld duidelijker. Dan kennen we steeds meer van haar. Dan zijn er veel meer testen geweest. En dan zijn er misschien ook nieuwe genetische tests mogelijk.
1: Ja, ja.
0: En dan kunnen we misschien wel de mutatie herkennen of in ieder geval identificeren. Want de klinisch geneticus heeft mij toen uitgelegd dat soms is het een mutatie, daar hoort gewoon echt een syndroom bij en dat kennen we.
1: Uh-huh.
0: En dan heb je vaak nog een heel spectrum hoor. Dus met alleen de diagnose van een syndroom ben je er meestal ook nog niet. Soms zegt ze, dan zien we een mutatie in een gen dat we kennen. Dus dan weten we niet, oh, daar hoort altijd dit beeld bij. Maar we weten wel, dit gen is heel belangrijk. Dus als daar iets mis in is, kunnen we voorstellen dat we in de ontwikkeling ook dingen... En soms zien we niks.
1: Ja.
0: Of zien we wel een mutatie, maar hebben we echt geen idee waarom.
1: In dit geval hebben ze niks gevonden.
0: Nee,
1: toch
0: nog
1: ook
0: niks.
1: Geen afwijking in de mutatie van wat een syndroom zou kunnen veroorzaken. Die we misschien nog niet kennen, maar gewoon echt niks.
0: Nee, en soms denk ik, het moet gewoon die slechte start van Annemijn geweest zijn. Want er is zoveel gebeurd. Maar dan denk ik, ja, zuurstoftekort, daar krijg je geen verwijde orta van.
1: Nee,
0: of voortanden te veel. Of,
1: yeah.
0: Nou ja, dus dan denk ik, nee, het zal vast toch iets zijn wat misschien al in haar DNA... Nou,
1: ja.
0: Maar in mijn huidige levensfase en in de huidige ontwikkeling van Annemijn speelt het dus even geen rol waar het vandaan komt.
1: Het gaat vooral om de zorg die je zoveel mogelijk proberen te krijgen die ze nodig heeft om te kijken wat ze allemaal kan en hoe vroeg je daarmee begint, zal het waarschijnlijk ook heel belangrijk zijn. Daar gaan we ze ook nog even op terug.
0: Heel
1: we gaan
0: goed.
1: Even nu een muziekje luisteren.
0: Muziek.
1: En even voordat we naar de muziek gaan, het is wel, ik herken ook wel gewoon hoe heftig het moet zijn geweest voor je om in die periode zo onzeker te zijn tijdens de bevalling en alles daarna tot aan waar je dan eigenlijk al weet dat er gewoon schade is omdat niet de juiste zorg er op dat moment is en dat is gewoon heel zuur en ik wil dat wel even benoemd hebben van dat ja, ik kan me dat ook echt wel voorstellen en ja, we zitten ook met de tijd dus ik kan
0: niet
1: stilstaan maar
0: goed.
1: We gaan straks gewoon even kijken wat waar je verder tegenaan loopt en hoe dat proces allemaal gaat en wat we nog kunnen verwachten en waar de zilveren linings ook zitten.
0: Helemaal goed.
1: Dankjewel.
0: Tot zo.

0: ja, we hebben elkaar gewoon soms nodig. En soms hebben we elkaar wat meer nodig dan andere keren. En zeker in het geval van kinderen. En om op het thema terug te komen, we hebben het vandaag over zorgouders. En je luistert naar Ruiden Totaal Normaal. En we zitten in het interview met Hendrike. Zij is zelf zorgouder van ze heeft een zoontje en is zorgouder ook van Annemijn. Die meervoudig handicap heeft en achterstand. Hoe noemen we dat? Een
1: algehele achterstand. Ja. Ontwikkelingsachterstand.
0: Ontwikkelingsachterstand, inderdaad. Zowel fysiek als mentaal. Ja. Ze legde net ook al uit hoe zij is. Ook gewoon hoe zij straalt terwijl ze vertelt over de dochtertje. Is echt heel mooi om te zien.
1: Dankjewel.
0: Ja, ze heeft een beetje beschreven dat eigenlijk de vraag is wat de oorzaak is geweest. Het komt van alle kanten. Kan het komen? Heeft ook in de eerste paar jaren heel erg tegen de muur aangelopen van wat moet ik nou, waar moet ik heen? En dat is natuurlijk ontzettend zwaar, want je hebt natuurlijk al de zorg en zoveel onduidelijkheid voor je dochter. En uiteindelijk is nu in ieder geval het stukje stimuleren is duidelijk. En, maar een ding wat heel erg naar voren kwam, wat je misschien niet bedenkt als je er op een afstand naar kijkt, is dus dat hele bureaucratische verhaal.
1: Ja.
0: Ja, nou mag je. Brand maar los. Ik ga nu gewoon stil zijn. Ik heb 20 minuten. Ja, er schijnt best wel wat best wel rompslomp omheen te zitten. En als ouder is dat heel moeilijk navigeren, had ik begrepen.
1: Ja. Kan je dat wat meer dat vind ik dat je dat mooi zegt. Wat er gebeurt is dat je een nieuwe wereld leert kennen. De wereld van de jeugdzorg. Ja, die kende ik niet. Mm-hmm. Dus je moet letterlijk zoeken van wat heeft mijn kind nodig en hoe regel ik dat? En bij Annemijn begon dat we vanaf 3 maanden, dat ze 3 maanden oud was, zijn we dus met logopedie en fysiotherapie begonnen. Dat komt dan nog via het ziekenhuis. Hoe moet ik dat goed zeggen? Er wordt van alles ingevlogen. Maar dat is ook zorgverzwarend. Dus kijk, mijn dochtertje kon niet goed slikken. Mm-hmm. Dat heb je wel nodig om goed te kunnen drinken. En drinken heb je nodig om in leven te blijven. Dus logopedie is letterlijk van levensbelang.
0: Ja.
1: Maar met je kindje van 3 maanden naar logopedie is niet je kindje daar naartoe brengen. Die doet oefeningen met de logopedist en je fietst weer naar huis. Nee, de logopedist leert dingen die jij met je kindje moet doen. Elke dag in de week, meerdere keren per dag. Daarna ga je naar de fysiotherapeut. Die leert jou oefeningen die je met je kindje kan doen. Meerdere keren per dag, meerdere dagen in de week. En zo zijn dus de eerste hulpverleners die in je leven komen. Van levensbelang. Mm-hmm. Maar het is wel een zorg die erbij komt.
0: Ja.
1: En ik vond dat behalve dat je je dus te wurmen hebt in de agenda's van die hulpverleners. Want ja, je kunt niet zomaar zeggen, nou, ik kan op maandagochtend. Kom dan maar langs.
0: Ja, ja.
1: Op deze hele jonge leeftijd komen hulpverleners vaak nog wel aan huis. Dat is eigenlijk heel luxe. Maar die hebben vaak 1 dag in de week waarin ze huisbezoeken kunnen doen. Dus nou, en zo ben je vanaf
0: je wordt geleefd eigenlijk.
1: Ja, je wordt geleefd. Ja. Zeker als je dan dus ook nog heel vaak het ziekenhuis in en uit. En wat ik de eerste paar jaar, wat bij ons in ons gezin heel zwaar was, is dat Annemijn dus heel slecht dronk of en daardoor ook maar geen inhaalgroei liet zien. En wij zijn zoveel met die voeding bezig geweest. Iedere milliliter geteld. En dan spuugden ze meerdere keren per dag alles weer uit. En spugen is niet alleen een hele nare ervaring, maar je bent daarna ook de hele boel aan het schoonmaken. Mm-hmm. En dan denk je, oh nee, en nu zijn alle calorieën weer weg.
0: Ja.
1: En spugen blijkt dus iets in de medische wereld ontzettend complex. Want moet je daar nou voor zijn bij de logopedist? Of moet je daar nou voor zijn bij de diëtist? Ah. Of moet je daar nou voor zijn bij de maag-darm-leverarts? Of moet de kinderarts dat eigenlijk doen? Of eigenlijk heb je zoveel disciplines die er iets over kunnen zeggen, maar niemand heeft echt een oplossing.
0: Nee, je weet ook niet waar het dan vandaan komt. Dus je moet het eigenlijk allemaal afgaan om erachter te komen bij wie je goed zit.
1: Ja,
0: en dan ben je elke weer een maand verder waarschijnlijk.
1: Ja, en niemand heeft een echte oplossing. Want het is ook complex. Spugende kindjes. En eigenlijk komt er pas een medische interventie op het moment dat kinderen alleen nog maar afvallen. Want dan wordt er gewoon grof geschud zonder voeding.
0: Maar ja, als ze niet drinken, dan is dat toch ook al genoeg reden om te zeggen, laten we even alle alarmbellen gaan trekken.
1: Jawel, dus het wordt wel gemonitord. Maar en iedereen zegt ook, oh, wat is dit lastig. Oh, wat is dit vervelend. Dus wat er bij ons is gebeurd, is dat Annemijn, toen ze 10 maanden oud was, kreeg ze een infectie. En toen is ze helemaal gestopt met drinken. Ja, we gaan het even zo complex, maar ik ga even alle details erover vertellen.
0: Ja,
1: het was in het najaar, toen was er nog geen RS-vaccinatie. Dus het hele ziekenhuis lag vol met RS-kindjes. Dus wij moesten elke dag naar de huisarts om te kijken of Annemijn al voldoende uitgedroogd was om met spoed opgenomen te worden in het ziekenhuis, om daar de zonde te kunnen krijgen.
0: Dus je moest wachten tot ze genoeg was uitgedroogd. Wat is dat heftig, zeg.
1: Ja. En sinds, dus toen Annemijn 3 maanden was, of 10 maanden, excuus, zijn we overgestapt op zondevoeding. Dat krijgt ze nu nog steeds. Dus van de 1000 calorieën die ze op een dag binnenkrijgt, komen er 750 via de zonde.
0: Ja.
1: Maar, je hoort het, ze krijgt dus ook oraal calorieën binnen. Maar dan zijn we dus ook 3 jaar verder. Ja. Dat soort dingen waren zwaar. Dat je dus met vragen zit die niet precies passen bij één hulpverlener. En dat de hulpverleners, die helpen je echt. Maar ze zorgen ook wel voor je. Maar het is wel taakverzwarend. Dus ik kan natuurlijk niet de oefeningen doen met mijn kindje. Maar het is niet dat zo'n hulpverlener iets verlicht.
0: Ja.
1: Dus in het begin ben je vooral je weg in het medische aan het zoeken. En word je dus geleefd. En dan raakt je zwangerschapsverlof op. Blijven die afspraken wel doorgaan. En blijft je kind 24 uur zorg nodig hebben. En dan moet je dus je ziek melden op je werk. Want een zorgintensief kindje kun je niet bij een gemiddelde kinderopvang afgeven.
0: En heb je een soort van iets van thuiszorg of zo? Iets dat er iemand langskomt die gespecialiseerd is in, ja, ik weet niet hoe je
1: het noemt. Ja, een hele goede vraag.
0: Mensen, kinderen achterstand.
1: Er bestaat letterlijk kinderthuiszorg.
0: Ja.
1: Ja, dus kinderthuiszorg is bij ons in ons leven gekomen toen Annemijn de zondevoeding kreeg. Want de verpleegkundige van kinderthuiszorg plaatsen de zondes. Dus een neuszonde gaat letterlijk door je neus, zo door je keel, zo je maag in.
0: Ja.
1: En die plak je op het gezicht van je kindje.
0: Ja.
1: Dus, en die moet elke 6 weken vervangen worden. Maar wij haalden eigenlijk de 6 weken nooit, want voor die tijd had Annemijn hem alweer een keer uitgespuugd. En dan moest er weer een verpleegkundige langskomen om hem te plaatsen. Dus kinderthuiszorg komt thuis om echt medische handelingen te verrichten die je als moeder zelf niet kunt doen.
0: Ja.
1: In mijn geval heb ik het geluk gehad dat ik een ontzettend prachtig, mooi netwerk heb die mijn mantelzorgers zijn geworden. Dus ik kon dit doen omdat ik bij mijn ouders inwoonde. Dus ik ben met Annemijn bij mijn en Jonas. Eigenlijk al voor de bevalling van Annemijn ben ik met Jonas bij mijn ouders gaan wonen. En zij hebben me in alles ondersteund.
0: Ja, en dat is fantastisch dat dat natuurlijk kan.
1: Ja.
0: Maar als ik dan hoor van, eigenlijk is het 24 uur zorg. Je krijgt de kinderthuiszorg en dat gaat echt om de medische ingrepen.
1: Ja.
0: In hoeverre is er dan een stukje zorg wat over nog steeds voor professionals kan overgenomen worden? Zoals dus bijvoorbeeld die oefeningen doen. Die zijn maar echt puur dat intensieve. Want ik begrijp dat je er alles voor over hebt als ik dat allemaal zo hoor. En de rest van jouw familie ook. Maar Er komt ook een stukje, hoe lang hou je dat vol als dat... Als je jezelf volledig moet wegcijferen.
1: Ja.
0: Want je wil het beste doen. En het, ze verdient ook het beste. Maar als jij daar 24 uur per dag oefeningen mee moet doen. Wanneer moet jij eten? Wanneer moet jij slapen? Wanneer kan je een keertje naar de bios?
1: Ja.
0: Even unwinden. Zodat je ook vriendelijk en het geduld op kan brengen. Om te praten met iemand waar je weer voor de 20ste keer jezelf moet gaan verantwoorden.
1: Ja.
0: Is er iets van zorg voor dat tussenstuk? Zeg maar? Van, want zelfs met je ouders erbij lijkt het me nog steeds... Mooie vraag.
1: Nou, daar hebben we onze weg ook in weten te vinden. Ik ken inmiddels het woord respijtzorg.
0: Ja.
1: Nee, kijk, toen wij met z'n allen op het punt stonden... toen wij op het punt stonden om ook stuk voor stuk om te vallen... Hè, toen is mijn moeder zo slim geweest om een mantelzorgmakelaar... in te schakelen.
0: Klinkt mooi.
1: En mantel, zij mocht van de verzekering 3 uur lang bij de hulp inschakelen van een mantelzorgmakelaar.
0: Per
1: jaar.
0: Sorry. Hij is de makelaar, niet al regels.
1: Nee, ja, precies. En die helpt je dan de sociale kaart uit te pluizen. Nou, en een van de allereerste dingen die ze zei is... er is hier in Gouda een mantelzorgregeling. Je kunt korting krijgen op huishoudelijke hulp... als je geregistreerd staat als mantelzorger. Dus dat was het eerste advies. Daarna zei ze, er bestaat respijtzorg en dat betekent dat je als je mantelzorger bent, maar je bent zelf, je staat, het gaat met jou even niet goed, dan mag je, dan kun je daar hulp bij vragen. Bij bijvoorbeeld een organisatie als Saar aan Huis.
0: Mm-hmm.
1: En dat zit vaak in een aanvullende verzekeringspakket. En dat bleek ik in mijn verzekeringspakket te hebben. Dus zij heeft mij toen geholpen met het aanvragen van een paar uur in de week voor 3 maanden Saar aan Huis. En dat kan dus iemand zijn die gewoon letterlijk in je huis helpt. Dus dat is iets wat we ontdekt hebben.
0: Is dat dan, gaat het dan om de zorg van het kind waarin geholpen wordt?
1: Nou, dat wisselt. Dat bespreek je met... dus in ons geval...
0: Dus je hebt dan huishoudelijke hulp kan je krijgen.
1: Ja.
0: En dan daarnaast heb je de medisch professional.
1: Ja.
0: En dan komt hier dan nog iets bij, zeg maar.
1: Dus respijtzorg kan zijn dat je dus inderdaad... zou vragen van nou wil jij die oefeningen doen? Hè? Wie kan dat? goed, ik word nu een beetje onduidelijk. Maar laat ik het zo zeggen. In mijn geval hebben we... ik moet even iets duidelijker zijn. Het heeft lang geduurd voordat we hulp konden vinden. Dus tegen de tijd dat wij dit concept respijtzorg hadden gevonden... woonde ik weer deels met mijn kinderen thuis. En wij hadden een geweldige Saar. En die kwam dan 2 avonden in de week bij ons eten. En dat hield eigenlijk in... Zij paste op Annemijn. Ik ging Jonas halen van de BSO. Zij begon alvast met koken. Zij hielp mij dat iedereen wat at. We aten gezond. Want zij had nog de hersencapaciteit... om met meerdere padden gezonde dingen te koken.
0: Ja, ja, ja. En de energie vooral. Ik denk niet hersencapaciteit.
1: Yes. Ja.
0: Ja.
1: En, ja, maar ik had echt nergens geen hersencapaciteit meer voor.
0: Nee, maar het was uitgeput. Ja, het is niet te gaan hersencapaciteit. Het klinkt zo...
1: Uitgeput, ja.
0: Ja.
1: En... en zorgde, en als we dan allemaal wat hadden gegeten en Annemijn had er zonder voeding gehad, dan kon ik vast beginnen met Jonas naar bed te brengen en dan ging zij alvast afruimen en de vaatwasser inruimen. En dan had ik dus en iemand gehad om tegenaan te kletsen. Ik had iemand gehad die me in de praktische dingen hielp. En iemand die, een medevolwassene gewoon in de ruimte, dat hielp mij heel erg in mijn eigen emotieregulatie.
0: Ja.
1: En dan ging ze om 8 uur naar huis. En dan was alles al klaar. In plaats van dat ik achter elkaar door Jonas wat te eten, Annemijn wat te eten, Annemijn naar bed, Jonas naar bed. Tegen de tijd dat hij sliep, en dan moest ik nog beneden alles in de vaatwasser zetten. En
0: opruimen.
1: Dat heeft mij heel veel geholpen.
0: Ja.
1: Gewoon iemand die 2 avonden in de week dit soort dingen met mij deed. En dan kon ik de volgende ochtend Weer om 6 uur op, zodat ik met Annemijn en Jonas op tijd op school kreeg enzovoort.
0: Ja, enzovoort. Ja. Wauw, want ik bedoel, je hebt behoorlijk, nou ja, behoorlijk wat zorg. Klinkt nog steeds als bijna te weinig zorg nog steeds.
1: Ja.
0: Want het is gewoon iets wat zo zwaar is, weet je wel. Ja. En hoe zorg je dan voor jezelf? Hoe zorg je dat je...
1: Niet?
0: Dat je het A zelf aankan, maar ook dat je... Heb je ruimte, kan je ruimte voor jezelf creëren om ook even een momentje voor jezelf te pakken? Of even...
1: Ja. Nou... Dit is echt heel lang mijn hulpvraag geweest. En daar kwam ook bij dat ik heel graag echt ook weer wilde herstellen. Dus de ervaringen waren
0: in welke
1: zo...
0: zin herstellen?
1: Ja, de ervaringen waren zo traumatisch geweest dat ik ook gewoon graag in therapie wilde.
0: Ja.
1: Maar de therapeut had gezegd, we kunnen pas aan traumabehandeling beginnen als je voldoende rust kunt nemen om traumatherapie op te vangen. Dus ik ben heel lang bij de gemeente in een traject geweest van, kunnen we een plek vinden waar Annemijn naartoe kan, zoals een kinderopvang, zodat daar goed voor haar gezorgd wordt en ik de ruimte krijg om in therapie te gaan en aan mijn eigen herstel te werken, zodat ik ook mijn ouders steeds meer kan ontlasten. Ja. Dat is eigenlijk, dus ik ben begonnen met, ik heb net op je vraag allemaal antwoorden gegeven van oplossingen die we aan het eind van die zoektocht gevonden hebben. Maar we begonnen eigenlijk met deze vraag. En dan zijn we van de stevige ouderschapverpleegkundige van het CEG doorgestuurd naar het sociaal team. En van het sociaal team naar de jeugdconsulent. En van de jeugdconsulent naar de jeugdregisseur. Maar niemand wist een plek waar Annemijn overdag naartoe kon. En uiteindelijk hebben we een tip gekregen via het revalidatiecentrum. En toen Annemijn bijna 2 was, is ze aangenomen op een verpleegkundig kinderdagverblijf in Capelle aan de IJssel.
0: Ja,
1: en daar is ze gestart met 1 en dat is uitgebreid uiteindelijk naar 3 dagen in de week. En dat gaf voor het eerst ademruimte.
0: Ja, dat heeft lang geduurd.
1: Ja.
0: Ja, en het zal ondanks alles wat op zijn plaats is ook wel gewoon... continu zwaar zijn. Hoe zie jij dan toekomst voor je? Want in de zin van, hoe is de voorspelling dat haar ontwikkeling gaat zijn? Hoe gaat wat is zeg maar het max haalbaar? Is dat überhaupt al duidelijk? Ja. En hoe ga je dat nou
1: beginnen? Nu is eigenlijk het cirkeltje wel weer rond. Want jij vroeg aan mij, hoe is het dat je geen diagnose hebt? In de ideale wereld zou ik het geweldig vinden als iemand mij nu kon vertellen, dit is het eindstadium van Annemijn. Ga je daar nu maar alvast mentaal en praktisch op voorbereiden. Dit gaat ze in de toekomst. Dit gaat ze wel kunnen. Dit niet. Deze woonvorm heb je nodig. Want dan kan je het in 1 keer verwerken. En nu ben je stap voor stap aan het ontdekken. Wat kan ze wel? Wat kan ze niet? En is het echt bijna een chronisch proces van accepteren.
0: Ja, in kleine stapjes elke keer.
1: Ja, ja. Ja. En soms valt het mee. Dan ontwikkelt ze iets wat we niet hadden zien aankomen. En dan eten we taart. En soms valt iets tegen. Voor nu zitten we in een positieve flow. Annemijn is tot ontwikkeling gekomen. De therapieën zijn bij haar erg aangeslagen. Dus het voorbeeld wat ik gaf, dat ze schuivend op de rug begon, toen op de billen schuivend en nu kan lopen. Op alle ontwikkelingsgebieden laat ze vooruitgang zien. Bij de ene meer dan bij de ander, maar ze is in alles nu aan het ontwikkelen. Dus wij vieren nu heel veel feest.
0: Ja, prachtig.
1: Mijn persoonlijke wens is dat ze leert praten. Dat zou ik heel fijn vinden. Dat lijkt me in de communicatie, in de opvoeding heel helpend. En ik gun haar ook dat ze zich woordelijk kan uiten. Want dat scheelt denk ik veel frustratie later en misschien ook onbegrepen gedrag. Maar ik hou me in ieder geval vast aan het idee dat ze nooit zelfstandig zal zijn. Dus dat ze altijd... iemand nodig heeft die haar praktische en financiële en juridische zaken en zo zal moeten regelen. Dus dat we niet die fase komen dat je kindje zelfstandig wordt. Hè? Ja. Dus dat je als ouder een volwassen relatie krijgt met je kind. En je kind zijn eigen weg gaat. Ik denk dat ik heel lang voor Annemijn zal zorgen. En dat daarna, als ik kom te overlijden, de zorg door iemand anders overgenomen zal worden. Dat is wel waar ik nu rekening mee hou.
0: Ja. Ja, dat is ook een flink proces. Want ik bedoel, je gaat niet gelijk van kunnen zorgen tot aan dat je ineens dood bent.
1: Nee.
0: Er zit natuurlijk ook nog een stuk tussen waarin dat misschien ook steeds moeilijker is. En je ouders vallen misschien op een gegeven moment al voor die tijd weg. Dat zijn ook natuurlijk dingen om rekening mee te houden. Ik denk dus, ik bedoel, het is al overweldigend om eigenlijk maar een fractie te horen van dit geheel. En het hele plaatje is nog veel complexer dan dit, dat weet ik zeker. Als laatste dan, ik bedoel, dingen zijn onduidelijk, maar ja, je moet dus eigenlijk rekening houden met al het onduidelijke. En ik ben heel blij voor je dat dingen wat positiever zijn.
1: Ja,
0: ik ben ook blij dat je redelijk een weg hebt gevonden. In ieder geval gemiddeld een beetje zorg, in ieder geval om je lichtelijk te helpen en traumaverwerking te doen en zo. We hebben natuurlijk aan jou gevraagd van, want het is een hele hoop geregel en gedoe als je al je handen vol hebt aan de letterlijke verzorging van en de emotionele stukken ervan.
1: Ja.
0: Daarin was Stichting Mee dan zeg maar een uitschieter. Wat heeft die op? Want die is daar bezig kort bij.
1: Ja.
0: Want gaan nu natuurlijk interviewen. Dus je hoeft niet helemaal uit te leggen wat ze doen. Maar wat is heeft dat?
1: Kijk, waar we het. Ik heb nu voorbeelden genoemd van waar we naar gezocht hebben en wat we gevonden hebben. Waar we het nog niet echt over gehad hebben is hoe zwaar het proces van dat zoeken is. Dus iets duurde lang. Bijvoorbeeld, we hebben er 1,5 jaar over gedaan om een medische kinderopvang te vinden. Maar wat ik het allermoeilijkste vind is dat ik bij 100 verschillende loketten moet zijn voor alle verschillende stukjes zorg die Annemijn nodig heeft. Bij al die loketten weer een dossier moet opbouwen. Bij al die loketten mijn hele hebben en houden op tafel moet leggen.
0: Ja.
1: En eigenlijk constant advocaat moet spelen van mijn dochter waarom ze iets nodig heeft. En als je het dan krijgt, heb je daarna met de schaarste te maken. Dus vooral wachtlijsten en dat soort dingen. En dat is me zo zwaar gevallen. En dat valt me nog steeds elke dag zwaar. Hoeveel werk het kost om er iets te krijgen, een hulpmiddel of een hulpverlener. En ik snap dat we met schaarste te maken hebben en dat we daar dus systemen voor bedacht hebben. Maar het huidige systeem is echt heel confronterend en heel energieslurpend. Dus je moet constant regie nemen, maar je hebt uiteindelijk geen regie. Want je bent afhankelijk van wie er op dat moment tegenover je zit en hoeveel middelen die dan nog heeft. Waarom ging ik dit ook weer vertellen?
0: Het gaat erom wat de rol van Stichting Mee is.
1: Stichting Mee is een onafhankelijk cliëntondersteuner. Dus bij al die processen dat je dat gaat aanvragen, kunnen zij naast je komen staan.
0: Ja. En dat
1: had ik dat eerder geweten.
0: Ja. En dat is natuurlijk ook eigenlijk een beetje de conclusie van als je de juiste weg weet. Ja. Als je in zou stappen wetende wat je weet, zou al heel veel zorgen bespaard zijn. Je zou bijna als ervaringsdeskundige voor hun moeten gaan werken. Omdat je ook alle toeters en bellen eromheen weet. Ja. We zitten alweer aan de tijd. Ik kan daar ook niks aan doen.
1: Het is echt tijd voor muziek ook.
0: Ja, iedereen moet even ontspannen weer, denk ik. We gaan ook gewoon een tweede uur en zo. Ik sluit gelijk even dit uur af. In ieder geval heel erg bedankt voor je toelichting. Blijf ik gewoon zitten als jij straks aan wil sluiten bij mij. Als zij wat zeggen en dan zeggen, daar klopt helemaal niks van. Ja. Of ben ik het wel mee eens. Kan je gewoon lekker met ons meedoen. We zetten jou gewoon als extra sidekick neer. Tot over tot tweede uur. Ruim het dan normaal. En lekker muziekie. Tussenstukkie. En dan gaan we in de tweede uur Stichting Mee. En nog wat feitjes en een gedichtje doen. Dus blijf vooral luisteren. Radio Totaal Normaal.

the grapes on the vine. Keep on hanging on.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkel band buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op twee Hezbollah-strijders. En ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten en dat daarbij twee doden zijn gevallen. Bij de gesprekken in Washington over een wapenstilstand komen berichten naar buiten dat Israël het leger deels zou willen terugtrekken. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Alle sporters die meedoen krijgen dat geld. Zo heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten.
1: Because every Olympian has made sacrifices to reach the Olympic stage. Years of dedication. Years of hard work. Years of believing in a dream.
0: De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. In een groot deel van Nederland geldt een verhoogd risico op natuurbranden. 16 van de 25 veiligheidsregio's gaan uit van een risiconiveau van fase 2. Dat wil zeggen dat het langere tijd droog is in de natuur. De waarschuwing geldt voor bijna heel Nederland, behalve het noorden en het noorden van Limburg. Als het waait kan een natuurbrand zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, waarschuwt de brandweer. Het weer vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. De komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halberstad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Niks is te gek, maar totaal normaal. Jawel, jawel. Het tweede uur van Radio Totaal Normaal op Gouwestad. Programma over stigma's, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. En we hebben elke keer weer een thema. En dat is deze week niet anders. We hebben het vandaag over zorgouder zijn. En specifiek eigenlijk zorgouder zijn met eigenlijk complexe problematieken van de kind. Het kind. We hebben net in het vorige uur hebben we Hendrieke gesproken. Zij zit ook nog steeds bij ons in de studio. Die kan eventueel wat vinden van dingen en zo.
1: Zeker.
0: En, dat doet ze ook wel. En ik hoop dat ze af en toe haar mond dan ook gewoon open trekt om gewoon lekker te roepen. Naast mij zit nog steeds Bilal. Mm-hmm. Ja, die zit bij ons ook gezellig in de studio. En ik ben Marcia. En we hebben dus in het eerste uur Hendrieke gehad. En in dit uur, wat gaan we doen? Nou, dat kan ik je wel vertellen. Wij gaan spreken met, als ik mijn blaadjes even goed heb, Saskia van Stichting Mee. En zoals Hendrieke al zei, die heeft uiteindelijk na een hele rondflomp Stichting Mee gevonden. En dat is een die probeert je een beetje door de bureaucratische geneuzel op praktische zin. Het is een cliëntondersteuner. Die gaat ons te woord staan. We zijn heel benieuwd wat die allemaal kunnen betekenen voor mensen. En daarnaast hebben we, als we tijd hebben, nog feitjes en een gedicht. Dus blijf vooral luisteren. Het tweede uur Totaal Normaal.

0: Ja, dance like nobody's watching, dancing in the dark. Wij voorzien jullie, luisteraar, met Radio Totaal Normaal op Gouwestad. En we hebben het vandaag over zorgouder zijn, om het even makkelijk te houden. En we zitten in het tweede uur en een van de plekken waar je dus als zorgouder heen kan gaan, om door de praktische en bureaucratische brei te navigeren, is Stichting Mee. En zij zijn de grootste landelijke aanbieder van cliëntondersteuning, gericht op mensen met een beperking en hun netwerk. Dit doen ze bijvoorbeeld met het regelen van een woonplek, zorg, geldzaken, opvoeding, dagbesteding, vervoer, werk en onderwijs. En daarnaast bieden ze bijvoorbeeld ook trainingen aan voor professionals en organisaties. En aan de lijn, als we een beetje mazzel hebben, ik dacht al iets te horen, Saskia. En zij werkt voor Stichting Mee en die kan ons er vast veel meer over vertellen. Welkom in de uitzending, Saskia.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Hallo, bedankt dat u in de uitzending wilde komen.
1: Nou, graag gedaan. Ja, nou, ja. Je hebt al heel hoop verteld, dus ik ben benieuwd wat ik nog kan aanvullen.
0: En, ik denk dat we daar wel uitkomen hoor. Want we hebben dan een naam gekregen, maar eerlijk gezegd weet ik niet wat uw rol is binnen Stichting Mee.
1: Nou, ik ben onafhankelijk cliëntondersteuner. Ik ben wel vooral gericht op volwassenen, dus vanuit de WMO. En ik heb ook een aantal collega's die werken voor de WLZ en vanuit de jeugdwet.
0: Ja. Oké, dat was het. Nou, dus ja. Onafhankelijke cliëntondersteuner, dan weten we dat. Ja. Dat is wel heel erg handig. Stichting Mee is dus best wel heel groot. Het heeft dan ook een locatie in Gouda. Bent u dan ook van Gouda of een andere afdeling?
1: Ja, we hebben Mee Nederland. Dat is eigenlijk de overkoepelende organisatie. En die bieden zelf geen zorg en ondersteuning en onafhankelijke cliëntondersteuning. Maar iedere regio in Nederland heeft zijn eigen Mee. En wij zijn Mee Plus en wij opereren in Midden-Holland. Dus dat is Gouda, Bodegraven, Reeuwijk, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas.
0: Dat heet Mee Plus, heet dat?
1: Mee Plus,
0: Dus het is een soort een naam die gebruikt wordt voor verschillende functies. En hoe moet ik dat dan zien?
1: Ja, even kijken. Nou moet ik dat eventjes natuurlijk goed kunnen gaan vertellen. Mee is opgericht heel lang geleden. Dat was toen inderdaad één hele grote landelijke organisatie. En die is uiteindelijk opgesplitst in verschillende werkmaatschappijen. En die verschillen per regio. Dus regio Noord-Nederland heeft een eigen Mee-organisatie. Daar hebben wij vanuit Mee Plus eigenlijk niks mee te maken. Wij kunnen wel, als iemand gaat verhuizen bijvoorbeeld van Gouda naar Groningen, kunnen wij wel contact opnemen met Mee Groningen van joh, hoe werkt dat bij jullie? Zodat we de procedures van hun alvast wel wat kunnen uitleggen aan mensen die daar dan naartoe gaan verhuizen.
0: Oké, dus het werkt samen, maar zeg maar ook wel weer een beetje los van elkaar.
1: Ja, we zijn eigenlijk allemaal losse organisaties.
0: Oké, dat heb ik niet eerder meegemaakt in een organisatiesamenstelling, zeg maar. Heeft u trouwens de uitzending meegeluisterd of niet?
1: Dat is misschien... Ja, een stukje van de moeder net, het laatste stukje over haar dochter Annemijn, als ik het goed heb begrepen.
0: Ja.
1: En het weerwar van...
0: Ja, ze zit hier ook nog in de studio.
2: Ja, hoi.
0: Zij zit nu met dit interview mee te luisteren. Ik ben dan wel benieuwd van binnenin Mee Plus. Waarom is dat zo nodig? Wat is er aan de hand? We hebben natuurlijk al een stukje van haar, Hendrike, meegekregen van waar ze allemaal tegenaan liep. En met welk idee zijn jullie dan opgericht?
1: Ja, nou, wij zijn ooit, is Mee inderdaad opgericht om mensen met een beperking mee te laten doen in de maatschappij. Dat is heel lang geleden. En ondertussen zijn wij Mee Plus. En ja, door onafhankelijk cliëntondersteuning te bieden, dat is ook een verplichting vanuit de overheid richting gemeentes overigens. Iedere gemeente is verplicht om een OCO aan te bieden, omdat het zorglandschap heel erg ingewikkeld is. En iedere casus heeft weer zijn eigen hulpvragen en passende zorg nodig. Dus het is ook wel echt een stukje maatwerk wat we bieden per kind of per volwassene. Van ja, wat, wat, wat is

0: je hulp vraagt en wat is daarmee het best passend bij.
1: Ja. Ja, en u zegt ook
0: en dat is gewoon heel ingewikkeld als je zelf in de zorg zit of zorgbehoeftig bent of hulpvragen hebt. Er zijn er zoveel loketten dat je eigenlijk daar niet meer echt goed wijs uit kunt worden. De aanvragen kunnen ook wel wat ingewikkeld zijn bij gemeentes en andere instanties. En het is fijn als er iemand meekijkt, meedenkt, welke richting je het beste op kunt lopen. En dat er wat gerichter meegekeken kan worden.
1: Ja.
2: Ja, als ik daar als ervaringsdeskundige dan over mee mag praten. Ja. Kijk, vroeger dacht ik, ik heb een hulpmiddel nodig voor mijn dochtertje, bijvoorbeeld een douchestoel. Dat moet ik aanvragen bij de WMO van de gemeente Gouda. Ik meld me daar aan en dan gaan zij met mij kijken wat heeft je dochtertje nodig en wat leveren we. Maar in de praktijk kwam ik er tegenaan dat ze niet naast je staan, maar tegenover je staan. Dus er wordt eerst gekeken, zijn wij wel degene die douchestoel moeten leveren? Moet dat niet eigenlijk... er worden allerlei organisaties gebeld. En vervolgens krijg je een interview met... en er wordt dus veel meer gekeken, kunnen wij het afwijzen op een bepaalde manier? En zo, hoe kunnen we dan zo goedkoop mogelijk, zo simpel mogelijke douchestoel leveren? En ik dacht dus, de gemeente staat naast je, maar ik ervaarde het in de praktijk als de gemeente zit tegenover je en je bent zelf bewijsmateriaal aan het aanleveren waarom ze toch iets moeten leveren of waarom je toch ergens recht op hebt. En toen ontdekte ik dus, niemand van de gemeente had tegen mij gezegd, maar je hoeft het niet alleen te doen. Er mag ook een cliënt, een onafhankelijke cliëntondersteuner mee. Dus mijn ervaring is dat mee dan wel naast je staat en jou dan helpt bij die aanvraag. Ook meezoekt van wat is inderdaad de beste oplossing voor je hulpvraag en hoe kunnen we dat bij de juiste instantie aanvragen en je wordt meer een sparringspartner. Klopt dat, Saskia?
0: Ja, dat klopt. We horen wel inderdaad vaker dat mensen wat weerstand ervaren als ze een aanvraag hebben gedaan. Bij de meeste gemeenten staat het wel op de website dat een onafhankelijke cliëntenondersteuning geboden wordt. Alleen het moet iets prominenter nog op de websites komen, zodat mensen ook eerder er gebruik van kunnen maken aan het begin van het proces in plaats van als je halverwege al bent of dat je denkt, ik heb al iets gedaan, maar het lukt me niet. Dat zal een hoop frustratie kunnen voorkomen.
1: Ja, dat is een gemis. Dat de mensen die eigenlijk de goede kant op zouden kunnen. Ik bedoel, alleen al bijvoorbeeld een ziekenhuis. Dat een ziekenhuis in zo'n ingewikkelde situatie al dat kan doen. Ik bedoel, je bent overweldigd door alles wat er is gebeurd. En daarnaast, je moet ook maar weten dat het überhaupt een ding is. Onafhankelijke cliëntenondersteuning. En dat klinkt ergens ook een soort van vaag. Het zit wel in het woord. Maar als ik dat woord hoor, dan denk ik niet van, daar moet ik dan heen gaan om in de bureaucratische weerwar hulp te krijgen.
0: Ja, daar heb je echt gelijk in. En we zijn ook wel bezig met een slag te slaan om die bekendheid te vergroten. Dat is helaas nog niet even makkelijk, zeg maar.
1: Ja.
0: Omdat je dan ook weer te maken hebt met organisaties die dat dan ook die daar wel ook ruimte voor moeten bieden.
1: Ja, en dat is bij zover zelf niet in zoveel tunnel. Is het alleen maar even zeggen dat het bestaat?
0: Ja,
1: zeg maar.
0: Ja. Bij de meeste staat het wel op de website. Alleen is de vraag of het dan op de goede...
1: Ja, en zelfs op de website. Ik bedoel, als jij op het moment dat jij op gesprek gaat bij iemand, dan zouden ze het ook eventjes kunnen doen, zeg maar. Want
0: zeker.
1: Als jij op gesprek gaat, ga je niet daarna de website alles nalezen, zeg maar.
0: Nee, het is handigste als het daarvoor af gebeurt. Dus op het moment dat je de aanvraag al doet, dat je daar al weet dat je ervan gebruik van kan maken. En dat scheelt soms ook de gemeente een hoop zoekwerk of, omdat wij soms ook wel kunnen in de start al mee kunnen denken. Met wat er nodig is. En in sommige gevallen is een aanvraag bij de gemeente ook niet altijd de passende oplossing. En kan het ergens anders gevonden worden.
1: Ja. Ja, want inderdaad, wat je zegt, van het kan. Ik dacht eerst van misschien dat de gemeente bijvoorbeeld geen belang heeft bij het voorstellen van onafhankelijke cliëntondersteuning. Maar zoals u dat zegt, hebben zelfs zij er belang bij. Want dat scheelt misschien ook boze mensen. Het scheelt misschien ook heel veel uitgezoek waar jullie misschien ook weer al die netwerkjes weten en dingen. En dat scheelt ook weer tijd en zo. Dus het is eigenlijk twee kanten op. Dus zij zouden er ook belang bij moeten hebben. Want

0: En soms wil je gewoon in Gouda zijn. Nou, heel gauw is dat. Rijden we het dag normaal. We hebben het vandaag over zorgouders. En we zitten in het tweede uur. En we hebben het interview op dit moment met de cliëntondersteuning. Ondersteuner Saskia van Stichting Mee. En dat is onder andere de grootste landelijke aanbieding van cliëntondersteuning. Maar ze doen ook daarnaast trainingen voor professionals en organisaties. Maar ook nog allemaal andere dingen. Daar zijn we ook wel benieuwd naar. Welkom terug, Saskia.
1: Hallo.
0: Het is natuurlijk me nu een beetje. Het voelt een beetje vaag dat dan op de website is een algemene website, maar elke mee per regio doet wel en niet weer iets anders. Dus ik hoop dat mijn informatie en mijn voorbereiding een beetje aansluit bij wat Gouda aan het doen is. Want ik hoorde bijvoorbeeld van de toekomstcoach. Klonk heel leuk. Doen jullie dat ook? En zo ja, wat houdt dat in?
1: Nou, wij hebben één toekomstcoach hier binnen ons team. Die is getraind om mee te kijken van, nou ja, als je op het punt staat om vanuit school te gaan en je wil gaan werken, je wil uiteindelijk, nou ja, wat wil je met je toekomst? Dus die gaat meedenken met jongeren van, nou, hoe zie jij je toekomst? Wat zou je willen? Wat is daarin mogelijk? Welke stappen moet je daarvoor nemen? En dat kan heel breed zijn, hè? Dat is werk en arbeid, maar ook wonen, een relatie, vrienden, sociaal netwerk. Dus eigenlijk kijkt een toekomstcoach daar op alle vlakken mee, van ja, hoe kan je dat dan aanpakken?
0: Dat is wel heel handig, want ik denk, zeker als je niet, misschien ook niet een heel goed sociaal netwerk hebt, kan het heel fijn zijn om in die overgangsfase dan daar wel wat ondersteuning in te krijgen natuurlijk. Het is wel gericht op kwetsbare jongeren natuurlijk. En niet voor, al denk ik dat iedereen daar misschien wel profijt van kan hebben, maar ja, jullie kunnen ook natuurlijk niet iedereen helpen. U benoemde er al relaties bijvoorbeeld, want een ander ding wat jullie ook deden was training sociale netwerkversterking.
1: En die is vooral voor professionals.
0: Ah, dat is okay.
1: Ja, en wij geven wel bijvoorbeeld op de startbaan hier in Gouda wordt een training gegeven speciaal voor mij. Zowel voor jongens als meisjes. En dat zijn ook trainingen op basis van seksuele weerbaarheid. Hoe ga je daarmee om? Dus wat kan wel, wat kan niet? Wat is prettig, wat is niet prettig? Dus die worden gegeven. Daarnaast geven we voor 18-plus doelgroep sociale handigheid, dus hoe hou je je staande in de maatschappij,

0: om met andere mensen. Heel laagdrempelig is dat.
1: Ja, want het is natuurlijk ook best wel bekend dat eenzaamheid ook vooral heel veel bij jongeren voorkomt. En dat schijnt nogal een heel ingewikkeld ding te zijn om daar ook weer uit te komen. Het schijnt ook dusdanig iets met je brein te doen, waardoor het nog moeilijker wordt om weer aansluiting te vinden. We hebben het daar ooit ook in een uitzending over gehad. En ja, dat doorbreken is heel, heel moeilijk. En ik denk dat dat stukje die sociale handigheid bijvoorbeeld daar best wel bij zou kunnen helpen. Wat heeft u zicht op wat er inhoudelijk dan verteld wordt? Kunt u ons meenemen naar wat bijvoorbeeld geleerd wordt? In hoeverre dat dan... misschien kunnen wij er ook wat van leren.
2: Nou, zeker.
0: We hebben een man bij ons gehad met autisme, maar hoog functionerend. En die zat hier toen in een groep met mensen, andere deelnemers, die echt wel een forse verstandelijke beperking hadden, wel kunnen praten, maar op een woongroep woonde. En die man die vond het zo prettig, omdat het zo eenvoudig en simpel was wat wij vertelden. Die heeft dat heel goed kunnen toepassen in zijn dagelijks leven. Dus dat begon bijvoorbeeld met hoe maak je een praatje op een verjaardag. En die zegt, ja, ik weet gewoon niet hoe ik handig een praatje kan beginnen. En dus we hebben een handvatten gegeven. Nou, kijk even een beetje om je heen. Heeft iemand het bijvoorbeeld over een vakantie? Dan kan je daarop inspelen. Of je ziet dat iemand mooie schoenen heeft. Dan ging je over zijn mooie schoenen. Of, nou, hè, dus op die manier heel simpel en eenvoudig handvatten geven. Van, nou ja, zo kan je dus contact maken.
1: Ja.
0: Dus dat is eigenlijk het eerste contact maken. Hoe maak je een praatje? En vervolgens ook met hoe kom je voor jezelf op? Hoe zeg je nee? Maar ook uiteindelijk eindigen we de laatste les met compliment geven. Dus ja. Nou ja, hoe heb je... En dat doen we dan onderling met de deelnemers die daar zitten. Geef elkaar een mooi compliment over wat vind je knap van iemand. Dus daar eindigen we over het algemeen mee.
1: Dat is wel heel inhoudelijk. En als ik het dan dus begrijp, is het een veel... het is meerdere malen terugkomen. Het is bijna een soort, ja, het is een soort cursus-achtig.
0: Ja, een cursus van acht trainingen.
1: Oké. Want ik bedoel inderdaad van... Dat is wel heel breed. Want we zeggen van, ja, we houden het simpel. Maar in die zin is praktisch gewoon zo zinvol. Want ja, hoe begin je dat soort sociale dingen? Ik loop er ook wel eens tegenaan. Ik vind het wel awkward van, ja, ik ga diegene zien. Moet ik nou een hand of een kus of een knuffel geven? En wat als de ene knuffel wil geven en ik een kus? Hoe ga je dat dan weer navigeren, zeg maar? Dat blijft ingewikkeld, weet je wel. Dat ik ook af en toe soms dacht van, nou, ik zou bijna niet gaan, want dat vind ik dan zo ingewikkeld dat ik die ongemakkelijkheid wil overslaan. Nou ja, en dan vooral dat stuk ook nee zeggen. Grenzen bewaken. Het is denk ik voor ieder mens gewoon heel ingewikkeld. Laat staan, als je nog misschien wel een extra rugzakje hebt, is denk ik ook wel heel interessant om dat te geven, zo'n cursus.
0: Ja, het is ook iedere keer weer, want ik geef hem zelf, met een collega.
1: Okay. Ja.
0: En het is ook iedere keer afhankelijk van de groep, maar we zorgen ook wel dat, we kunnen natuurlijk standaard uit het boekje alles afvinken, maar we gaan ook op in wat de deelnemers zeggen. Dus als jij nu inderdaad komt met van, joh, ik vind het eigenlijk heel ongemakkelijk als ik een verjaardag binnenkom, geef ik een hand of geef ik een knuffel.
1: Ja.
0: En dan gaan we daarmee aan de slag. Ja, wat kan je dan, wat vind je zelf prettig? Want als jij zegt, nou, ik wil eigenlijk alleen maar zwaaien, ik hoef geen hand te geven, geen knuffels. Dan gaan we jou, zeg maar, leren hoe kan je dat dan een soort al uitstralen, dat je mensen een beetje op afstand wil houden.
1: Ja.
0: Dus daar gaan we dan mee oefenen. Dus dan, het wordt ook een beetje maatwerk. Dus we hebben een standaard lesprogramma, maar dat passen we ook wel aan op de vragen die op dat moment in de groep zijn.
1: Dat is wel fijn. En je merkt soms ook wel van, als we het dan hebben over begroetingen, dan merk je dat ouders soms de kinderen al onder druk zetten van, ja, ga ze een kusje geven aan oma, weet je wel. En dan dat het kind dan eigenlijk helemaal niet wil. En dat je dan helemaal een disconnect hebt, dat je echt niet meer weet hoe het moet op een gegeven moment.
0: Ja.
1: Ik denk dat mensen hier ook wel een beetje daarover mee kunnen praten. Herkennen jullie dat stukje of niet, Bilal?
3: Ja, heel vaak als jong kind had ik dan bijvoorbeeld al gehad dat ik even de telefoon moest gaan nemen om met familie uit het buitenland te spreken. Het probleem is dan weer wel geen taal gemeen. Je moeder die wil dan wel graag dat je even op zijn minst wat laat horen van jezelf. Maar ja, het is voor haar zelf spreken dat ik dan wat laat horen voor mezelf. Ik heb zoiets van, oké, maar hoe dan?
1: Ja. Ik kan ook niet gebaren, hè? Dan met aan de telefoon.
3: Ja.
1: Ja, nou ja, dat is, zo zijn sommige dingen gewoon heel lastig. Ik denk dat zo'n cursus echt wel heel zinnig is. En jullie doen dus ook meer, zoals de seksuele weerbaarheid. Ik denk ook ook wel een taboe onderwerp. Ook wel gedurfd om daarover te beginnen, maar ook zeker niet onbelangrijk.
0: Ja, ja, en seksualiteit is niet alleen maar seks natuurlijk op zich. Hè? Dus er wordt ook gesproken over je zelfbeeld en hoe zie je eruit. Dus hè, seksualiteit is ook heel breed. Dus daar wordt ook op ingegaan.
1: Ja, en dan we hebben het natuurlijk net gehad over dan zeg maar wat voor, het zijn dan misschien, ik weet niet hoe je dat noemt, dan misschien cliënten, je hebt de cursussen voor de mensen die bij mee komen. En dan geven jullie dus ook trainingen aan professionals en organisaties.
0: Ja, en dat doen wij als Mee Plus niet zelf. Daar hebben we een opleidingsinstituut voor, dat heet Make Two. M-E-E-K en dan een 2. En die hebben een hele grote kennisbank en trainingsinstituut. Dus, en daar zijn meerdere trainers in. De LVB, herkende LVB'er bijvoorbeeld. Een autisme-circuit. Een basistraining, hoe herken je NAH. Dus dat je ook wat kennis krijgt van de doelgroepen. En inderdaad de sociale netwerkversterking.
1: Oké, dus als ik dit goed begrijp, verwijzen jullie weer door naar een trainingsinstituut?
0: Ja, als mensen echt vragen hebben vanuit bijvoorbeeld een organisatie. Van joh, ik wil meer kennis krijgen van de doelgroep LVB. Dan kunnen wij gaan zeggen, nou dan kan je bij Make2, dan kan je iets gaan organiseren om die training individueel te volgen. Maar je kan hem bijvoorbeeld ook, dan wordt een offerte gemaakt. Hè. In company kan je hem inkopen.
1: Ja, op die manier. Het is meer dat jullie de vraag van buitenaf krijgen en dat jullie dan doorverwijzen. Omdat het zo op de website stond, dacht ik van, dat is echt iets wat jullie leveren. Maar het is meer, het wordt jullie waarschijnlijk zo vaak gevraagd dat jullie zeggen, nou, dit bieden we dan aan. Maar dan sturen we het wel door naar een ander stuk. Jullie zijn natuurlijk ook voornamelijk doorverwijzers. Behalve dat jullie dus ook, ik zag ook, jullie doen ook iets met, jullie hebben een woonwinkel en een werkwinkel.
0: Ja. Dat staat er nog wel op, maar dat is niet in de regio Midden-Holland. We zijn bezig inderdaad om de website te updaten. De woonwinkel, dat is meer, dat weet ik niet zeker. Dus ik ga nu iets zeggen wat misschien helemaal niet waar is.
1: Dan neem het met een korreltje uit. Ja.
0: In ieder geval Midden-Holland heeft die woonwinkel niet. Nee. Okay. En de werkwinkel ook niet. Wij weten wel, zeg maar, binnen Midden-Holland. Heb je natuurlijk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zit hier Promen. En vanuit Bodegraaf en Reeuwijk wordt er gewerkt zeg maar, met Fernwerk. Die zit in Woerden en die bieden werk voor mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.
1: Ja, oké, op die manier. Nou ja, en heb je natuurlijk, wat ik zelf kan aanvullen, Bruisnest is ook een plek waar je natuurlijk zowel voor een stukje dagbesteding, sociaal stuk, maar ook ontwikkeling voor als je een afstand tot de arbeidsmarkt hebt. En je hebt dan, als je puur vrijwilligerswerk zoekt, dan is dat is dan natuurlijk ook, ja, ook een vorm van dagbesteding natuurlijk, niet per se gericht op, als je een beperking hebt, dan heb je natuurlijk de VIP. Vrijwilligersinformatiepunt. Daar hebben ze ook een database. Even aanvullend. Maar goed, ja, ik denk dat het wel. Jullie doen dus heel veel. De website moet inderdaad dan nog even dus worden aangepast. En ik begrijp ook wel dat jullie als een soort van mee wat anders zijn, maar ook weer hetzelfde. Maar je kan daardoor ook wel naar elkaar heel makkelijk verwijzen, denk ik. Is er nog iets wat we gemist hebben in dit hele verhaal?
0: Ik vergeet dat Annemijn ook een broertje of een zusje had.
2: Ja.
0: Ja. Nou, we geven ook, ik weet niet hoe oud het kindje, het broertje of zusje is.
2: Jonas is nu 6.
0: We geven ook brusjescursus, maar dan moeten ze wel iets ouder zijn. Ik geloof dat vanaf groep 8 is. En een brusjescursus is eigenlijk bedoeld voor de broertjes en zusjes. Van kinderen met, die een broertje of zusje hebben met een beperking. Zodat er even wat aandacht ook aan die jonge mantelzorgers zijn het eigenlijk. Hè. Wordt gegeven, hoe ga je om thuis met een broertje of een zusje met een beperking en hoe dat doet dat met jou en hoe hou je je staande, wat vind je moeilijk. Dus dan krijgen ze de ruimte om zichzelf ook daar even te praten, ook met andere kinderen. Hoe doe jij dat en hoe vind jij dat? Zodat er ook even aandacht wordt geschonken aan de kinderen, dus de brusjes eigenlijk.
1: Ja,
2: wat leuk om te horen. Ja, ik... was al een beetje op zoek naar wat er in Gouda was. Maar ik wist niet dat jullie daar ook een aanbod voor hebben. Dankjewel voor deze aanvulling. Daar word ik ook wijzer van.
0: Ja. Ja. Graag gedaan. Hij is toch iets te jong. Maar voor
2: maar goed. Dat komt nog wel. Het is inderdaad goed ook om aandacht te hebben voor de broertjes en zusjes die dat die niet ondersneeuwen of helemaal gewend raken om altijd in de assisterende rol te vervallen.
0: Zeker.
1: Dat is inderdaad wat zij zegt, soort jonge mantelzorg. Dus misschien niet eens in een soort actieve rol, maar ook alleen al dat je soms ook gewoon een stapje terug moet doen omdat de aandacht naar iemand anders gaat natuurlijk. Mooi dat daar aandacht voor is. Saskia, ik wil jij dan echt bedanken voor de toelichting, maar ook wat jullie ook gewoon aan te bieden hebben. En hoe jullie iets wat misschien al heel zwaar is, toch iets wat kunnen verlichten. Ik denk dat dat echt heel kostbaar is. En die kennis is gewoon fijn dat daar een algemene plaats voor is. En dat jullie naast iemand kunnen staan in plaats van dat ze alleen maar tegenover komen te staan van als ze iets voor elkaar willen krijgen. Dus bedankt daarvoor in ieder geval. Denk ook namens de mensen die gebruik maken van jullie mogelijkheden.
0: Nou, dat graag gedaan. Daar zijn we voor en we doen het graag.
1: Ja, nou, hartstikke mooi. Ga zo door en bedankt voor het interview.
0: Oké, graag gedaan. En jullie succes nog met de uitzending.
1: Ja, dankjewel.
0: Dag.
1: Dit was Saskia van Stichting Mee. Ben je nou nieuwsgierig, dan kan je naar mee.nl. Dan heb je dus de afdeling Gouda. En ik weet niet in welke straat ze zitten, maar ze zitten ergens. Ja, hoe moet je dat
2: ze zitten op de Tielweg naast de Stichting Kernkracht.
1: Kijk,
2: dat is een kantoor.
1: Ja, dat is een heel mooie beschrijving. Had ik niet zo kunnen. Dus misschien moet je gewoon langs gaan. Zij zijn dus gericht op mensen met een beperking. En dat is heel breed maatwerk. Maar ook de mensen in hun netwerk. Dus voel vooral niet beschaamd om daar wat meer informatie over in te winnen. En dan gaan wij even lekker wat muziek luisteren. Laten we dat eens even doen. Op Totaal Normaal.

0: hoort een beetje bij die wat oudere nummers, hè? Wanneer een vrouw lacht. Ja, dat is altijd heel leuk, hè? Ja, dat was, maar als mannen lachen kan ook wel heel leuk zijn, hoor, moet ik zeggen.
1: Ik hou überhaupt van lachen.
0: Ja, dat is duidelijk. Ja. Ik weet dat ik jou voor het eerst hoorde lachen. Ik denk, oh wow, dat is intens. Maar het is. Op zich, het is wel.
1: Je bent, zul je het aanstekelijk noemen?
0: Zo'n shiny persoonlijkheid. En dat is gewoon heel erg leuk. Gewoon. Welkom terug bij het Taal Normaal. We zijn al bijna aan het einde gekomen. Maar we zijn nog niet zo ver. We hebben het vandaag over zorgouders. En ik zit vandaag met Bilal en met Hendrik. Hendrik hebben we net geïnterviewd. Maar we hebben haar gewoon lekker voor de microfoon gezet. Want waarom niet? We zouden nog wat feitjes doen. En we hebben nog een gedichtje. En het is wat we vroegen ons ook wel af wat dan de oorzaak zou kunnen zijn van een ontwikkelingsachterstand. En dat kan van alles zijn. En de meest voorkomende voor een globale ontwikkelingsachterstand is beschadiging van de hersenen als gevolg van zuurstoftekort tijdens de zwangerschap of rondom de bevalling. Dat wordt perinatale asfyxie genoemd. Ook kan het zijn beschadiging van de hersenen als gevolg van infectie van de hersenen in de baarmoeder of na de geboorte. Beschadiging van de hersenen als gevolg van alcoholgebruik, drugsgebruik en of bepaalde soorten medicijnen tijdens de zwangerschap. Ik denk van de moeder, denk ik.
1: Dat denk ik ook.
0: Gekkigheid natuurlijk. Verkeerde aanleg van een deel van de hersenen, chromosoomafwijkingen, fouten in het erfelijk materiaal. Dat zorgt voor verschillende syndromen. Soms wel, soms niet gediagnosticeerd. Beschadiging van de hersenen als gevolg van een ongeval. Een beschadiging van de hersenen als gevolg van een probleem met de stofwisseling. Dat is wel een interessante. Beschadiging van de hersenen als gevolg van problemen met de bloedvoorziening. Beschadiging van de hersenen als gevolg van langdurige epilepsieaanvallen, onvoldoende gestimuleerd zijn van de ontwikkeling en onopgemerkte problemen met horen zien. Ik was er bijna foutloos doorheen gegaan. Op het eind moest het nog even. Oorzaak onbekend. Het lukt bij ongeveer de helft van alle kinderen met een ontwikkelingsachterstand om de oorzaak van de ontwikkelingsachterstand te achterhalen. En bij de andere helft lukt dat anno 2022 nog niet. Maar het wordt dankzij verbeterde onderzoekstechnieken bij steeds meer kinderen mogelijk om toch een diagnose te stellen. En ze hadden een mooie naam voor kinderen die niet gediagnosticeerd waren. Dat noemden ze de SWAN. En dat is de syndrome without a name. Ik weet niet of jij dit helemaal kende, Hendrik.
1: Nee, ken ik niet.
0: Maar bij deze. Dat wij de feitjes voor nu. En dan gaan we weer even afkoelen van deze heftige feitjes. Met dan even muziek hier hoor.

0: Ja, lekker man. We zaten ons af te vragen wie degene was die de muziek vandaag heeft uitgekozen. We vermoeden Leonie, denk ik. Maar Boudewijn? Wel Boudewijn? Wel Leonie? Ja, doe eens het knopje in drukken en dan hoor ik ook wat je... Boudewijn, wel Boudewijn. Nou, zou ik niet zeggen dat dit van Boudewijn is. Nice. Ja, nou, mijn complimenten Boudewijn voor de muziek vandaag. Hé, wil je luisteren naar Totaal Normaal? We zijn bijna klaar met met de uitzending. Maar we hebben nog een gedicht. Die heb ik toevallig 2 dagen geleden in elkaar geflanst. Dat gaan we dan maar doen, hè. Een zorgouder. Al heb je een berg geduld, als een brugman geluld. De rol van zorggever wordt soms vooral door een ouder vervuld. Je vecht, je strijdt en soms word je eventjes een beetje zuur. Want zelfs met de beste intenties en bakken vol energie sturen ze je van het kastje naar de muur. Het maakt het soms onnodig zwaar, hoe oneerlijk je dat dan ook vindt. Je wil gewoon alleen maar een gepaste plek en goede zorg voor je kind. De harde waarheid soms niet te verbloemen. Een uitdaging, kunnen we het op zijn zachtst gezegd wel noemen. Dat het soms gewoon even te veel is, moet je jezelf kunnen vergeven. Dan heb je de energie vandaag maar even niet. Probeer je morgen weer naar de beste, sterkste versie van jezelf te streven. Geef niet op, hopelijk komt er een duidelijkere weg. Zoals bijvoorbeeld Stichting Mee, die een helder pad voor je uitlegt. Zorgouder, je bent zo sterk en je bent zo mooi dat je dit doet en kunt. Veel respect voor jou en er is je het beste gegund.
1: Nou... Mooi gezegd. Mooi gezegd.
0: Ja, herkenbaar. Ik moest tijdens het schrijven een klein beetje aan jou denken. Moet ik zeggen. Ja, ja. Ja, nee, het is gewoon wat ik al van je gehoord heb. En niet alles is in deze uitzending ook naar boven gekomen. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar het lijkt me een flinke kluif. En ik vind echt heel veel kracht. Weet je, je moet, maar je kan het ook niet doen. Zeg maar. Misschien denk je, ik moet, maar...
1: Nou, en in mijn geval word ik ook gedragen door echt een heel mooi netwerk. En die helpt mij.
0: Ja, het takes a village raise a child, zeggen ze wel eens, hè?
1: Zeker.
0: Dus en we moeten ook niet vergeten dat... eigenlijk zijn we verkeerd om het interview ook bij ons ingegaan, want... Jij begon met de beschrijving van Jonas en Annemijn.
1: Ja.
0: Zo te stralen van... Het is zo mooi, mooi. Het zijn zo mooi en vrolijk en sociaal, weet je wel. Want we hebben eigenlijk vooral op de zorg gefocust. Maar ik denk dat we ook niet moeten vergeten... dat het toch ook wel wat kan bieden, zeg maar.
1: Ja, nou en ik kan ook heel veel van Annemijn leren. In het moment zijn en genieten. En dat iedereen er mag zijn.
0: Ja.
1: Iedereen is goed.
0: Dat vind ik een hele mooie afsluiter. Dankjewel daarvoor. Bedankt überhaupt dat je in de uitzending wilde komen. Dus ik denk dat we hem ook gewoon zo gaan afsluiten. Dus bedankt redactie, gasten. Bilal, Jaap en het is allemaal weer voor vandaag mooi geweest. Maar over een week, als je er niet genoeg van kan krijgen, hebben we de herhaling om dezelfde tijd op de donderdag. En je kan het terugvinden op radiototaalnormaal.nl. Deze en alle andere uitzendingen. Deze uitzending komt ongeveer over 1 à 2 dagen waarschijnlijk online te staan. Mocht je trouwens ideeën hebben of iets over wat je voor thema zou willen zien. Of iets, ga naar Radio Gouden Stad. Nee, wacht. Ik doe het helemaal verkeerd. Radio Totaal Normaal.
2: Ja.
0: @gouwestad.nl. We doen niet zo heel vaak naar de mail refereren. En we hebben nu geen draaiboek. Dit is uit mijn hoofd. Excuus als er niks van klopt. Kan je vast wel terugvinden op de website. RadioTotaalNormaal.nl. Klachten, suggesties mag natuurlijk ook. We gaan bij deze afsluiten. Tot over 2 weken. Als alles gewoon volgens plan gaat. Dan hebben we voor de zomerstop. Laatste uitzending van Totaal Normaal. Dus bedankt voor het luisteren. En een hele fijne dag verder.
1: Doei doei!
2: Joe.

zeggen. En te liegen nog veel meer. Heel veel bagger bloot te leggen, al doet het graven nog zozeer. Ik ben een eikel, maar ik leer.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer, zei Van den Brink.
1: Asielgunningen worden verstrekt omdat mensen leven in een gebied van oorlog. Als die oorlog er niet meer is, dan hoort er ook weer terugkeer naar de plek te gaan waar de oorlog voorbij is.
0: In Nederland zitten nog veel Syriërs in de asielprocedure. En daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van der Brink. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EEAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ollongren start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandschef Callas. Zij noemt Ollongren een grote aanwinst. De oud-minister van Defensie is nu nog mensenrechtengezant bij de EU. De voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Jutberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van de Sportarbitrage CAS heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Door de droogte geldt in vrijwel heel Nederland een verhoogd risico op natuurbranden. Er is door 21 van de 25 veiligheidsregio's opgeschaald. De waarschuwing geldt alleen niet in het noorden en in het noorden van Limburg. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
7: Gouwe Stad.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Minister Berendsen sprak daar onder andere over wederopbouw van het land.
1: En de afspraken die we vandaag gemaakt hebben is dat we structureel gaan samenwerken. Het gaat om woningbouw, het gaat om economische ontwikkeling. Op het gebied van landbouw willen ze graag van onze expertise gebruik maken.
0: Asielminister Van den Brink was ook aanwezig. Het gesprek met de nieuwe machthebbers in Syrië ging ook over het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. 33 Franse mannen die een heftige kinderpornovideo hadden gedownload, moeten mogelijk jaren de cel in. Ook hangt hen een boete van tienduizenden euro's boven het hoofd. De video is gemaakt door een inmiddels veroordeelde pedofiel uit Australië. Hij martelde onder andere twee tieners en een baby. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten. Alle sporters die meedoen krijgen het geld, ongeacht hun prestaties. Het is een tegemoetkoming voor de opofferingen van de Olympiërs, zegt het IOC. De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke Spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. Het weer, vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Morgen wordt opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

een goedenavond en hartelijk welkom bij het donderdagavondprogramma van Gouwerstad Radio. Met van 7 tot 8 uur focus door Tom Dekker voor samenstelling en presentatie en techniek. En van 8 tot 9 uur Marcel Vos met Blues Power. Vanavond de vierde avond waarbij de deuren van Folkroots Archief wagenwijd openstaan. En we gaan weer een paar mooie concerten herhalen. We beginnen met de groep Kren. Het bestaat uit 3 personen. Rowan Brown op Ellen Pipes, fluit en vocals. Daisy Wilkinson op fluit en vocals. En Sean Corcoran op bouzouki en vocals. Het concert is geweest in Theater De Kom in Nieuwegein. En dat was op 30 november 2007. De volgende tracks zijn er 6, die werden gespeeld die avond. When a Man's in Love, dat is een vocaal nummer, een stelletje reels. Dan een vocaal nummer waar ik de titel niet van heb. Een instrumentaal, een andro uit Bretagne, gevolgd door iets uit Roemenië. Dan weer vocaal Willie Taylor en ze sluiten af met een aantal instrumentalen, de Towners Jigs. Ik zou zeggen, geniet van Kren.

En ik hoop dat u van Kren genoten heeft en dat u ook graag geniet van de volgende band. Dat is een Nederlandse band, Omnia. We hebben opgetreden in Theater de Kom in Nieuwegein en dat was op 4 oktober 2007. Ik hoef de band niet voor te stellen, ik hoef niet te zeggen wie er zijn, want er gebeurt in de laatste track van de vier. De eerste, daar heb ik geen naam van. De tweede, daar zitten Two Corbies, dan Bream. De vierde, waar dus de band geïntroduceerd wordt, weet ik ook niet de titel van. Ja, het wordt af en toe niet aangekondigd tijdens de concerten. Ik zou zeggen, mensen, geniet weer lekker van de muziek van Omnia.

Ik zei ze net wel, van dat we hebben nog tijd voor een stukje instrumentaal. En dat klopt ook, want het is getiteld The Trees. En dat is weer van Church Street Shuffle. De dame van dat duo. En het album wat ze gemaakt hebben is The 5-Day Weekend. Ik zou zeggen, mensen, bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat het allemaal naar wens is geweest. Wat mij betreft, graag tot volgende week. Dag.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer. In Nederland zitten nog veel Syriërs in asielprocedures. Maar doordat de oorlog in Syrië is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van den Brink. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkelband buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Mocht het plan te weinig effect hebben, dan kunnen bepaalde gevangenen nog eerder worden vrijgelaten. Nu al worden sommige gedetineerden 2 weken eerder naar huis gestuurd. Mogelijk wordt dat 4 weken eerder. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. Voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Göthberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van Sportarbitrage, CAS, heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Het weer. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. En in het noorden is het met 28 graden wat minder heet. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen twee weken geleden, maar zijn vermogen is gedaald, meldt Bloomberg. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van der Brink en minister Berendsen spraken daar onder meer over de wederopbouw en het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. In Nederland zitten nog veel Syriërs in een asielprocedure, maar doordat de oorlog is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de derde plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Qatar is laatste geworden en kan naar huis. Ook vannacht wordt er nog gevoetbald. Op dit moment beginnen ook de wedstrijd tussen Haiti en Marokko en Brazilië en Schotland. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar een graad of 17 in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en heet. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrikido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrikido Ambacht. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is inmiddels gedaald. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EAAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ze start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandchef Callas. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. In de loop van de dag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. In het zuiden van Engeland zijn 10 mensen naar het ziekenhuis gebracht met oververhittingsklachten. Ze stonden in een urenlange file, schrijft de BBC. Een Britse lokale politicus riep de hulpdiensten op in actie te komen, omdat hij hoorde van een vrouw die al 8 uur vast stond. 1 persoon raakte uitgedroogd en werd met een helikopter geëvacueerd en naar het ziekenhuis vervoerd. Gisteren was het de warmste junidag ooit in Engeland. In het zuiden werd de maximumtemperatuur van 36,1 graden gemeten. Hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat ze hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersvoorspellingen zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. Het is nog niet duidelijk of mensen met een kaartje voor vrijdag of zaterdag hun geld terugkrijgen. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Elon Musk is geen biljonair meer. Hij bereikte die grens 12 dagen geleden, maar zijn vermogen is volgens Bloomberg weer iets gedaald. Dat komt doordat de aandelen van zijn bedrijf SpaceX flink zijn gekelderd. Musk is ondanks zijn vermogensverlies alsnog de rijkste mens ter wereld. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.